0: van 2 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel in stand zou blijven. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt of iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het beste van het eiland
1: hoor je op Radio Texel.
2: One plus one is... Yeah, what is it? What is it? Guess.

0: op Texel.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van
0: Dit is Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen. En studentenorganisaties roepen op om dit dag opnieuw te op de Franse overheid...

0: verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof later wordt en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon, het wordt dan een graad of 20. Ook zondag wordt het zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel. Non

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Scheg staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. Ook morgen zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze om en meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid, omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Texels nieuws en heerlijke muziek.
1: Dit is Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burgh. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerden Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal, nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat dat stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna twee keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Live vanuit de nieuwe studio. Paal 13. Paal 13. Hits.

Vuur hoor je de beste hits en classics op de zaterdagochtend. Wakker worden met Maas en van Iersel. Paal 13. Hits en classics. Paal 13. Paal 13. Paal 13. Paal 13. Paal 13.

0: Test 1, 2, 3. Hey, hij is lekker hoor.
1: Goedemorgen, test microfoon 2. Microfoon 2. Hoor je mij? Microfoon 1.

0: allemaal een hele goede morgen op zaterdag 3 oktober 2026. Ja, je luistert naar Radio Texel vanuit de nieuwe studio hier in het Thijshuis. Hey, er komt de technische dienst even voorbij. Ja. Ja, wat gaan we doen? Sowieso hebben we vandaag de opening van het Thijshuis. Dus er wordt een heel feestelijk gebeuren hier zo, ook rond de studio.
1: Zo is het, dus, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen Mark.
1: Ja, de microfoon stond ietsje hard, dus ja, je kwam goed binnen, zeg maar.
0: Ja, lekker.
1: Maar nu beter.
0: Oké. Okay. Nou ja, wat gaan we doen? Ja. Het oude recept natuurlijk.
1: Ja, toch?
0: We gaan het eerste uurtje de koffieplaat doen.
1: Ja.
0: Tweede deel rondje meten in Holland. Derde deel simpelrokken. We gaan nog even de live track doen. We hebben die disco knijter nog ergens staan. En
1: het pakhuis.
0: Het pakhuis gaan we ook nog in.
1: Zeker.
0: Ja. Nou, en daar is gewoon heerlijke hits en classics. Dus ik zou zeggen, blijf er gezellig bij. En maken wij een gezellige boel van.
1: Zo is het. Met prachtig mooi weer. En geniet van deze mooie dag.
0: Zo is het.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: En de muziek.
0: Ja, die gaan we doen. We beginnen met deze. Lionel Richie en Selah. Ik zou zeggen, nog een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.

0: eindelijk. Weekend op Radio Texel. Hier hoor je de lekkerste muziek. Op 106.1 FM. Goedemorgen Texel.
1: Goedemorgen.
0: Je luistert naar Paal 13.
1: Paal 13.
0: Hits en classics.

0: Even muziek, ja, van onze grote vriend van de show. Ofwel, ja, Bryan Adams. En ja, in de heat of the night, ja.
1: En volgens mij komt hij binnenkort weer...
0: Ja, zeker weten.
1: Naar Nederland. Volgens
0: mij over een paar weken al.
1: Ja, hè?
0: Dus, ja.
1: Ja.
0: Want ik heb, ja, heel toevallig, nou heb je het erover. Ik kwam... Was in Oostrent aan de gang. En
1: toen kwam,
0: ik een oude collega tegen, Jacob.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Oh.
0: Met tante...
1: Riet. Ja, Riet toch?
0: Nee.
1: Nee, ja. Godzidori. Nou, ik kom
0: maar,
1: er zo
0: maar niks uit, maar ze gingen naar Bryan Adams.
1: Dus, echt waar?
0: Ja.
1: Oh, ze kennen het ook weer niet laten.
0: Nee.
1: Nou ja, dat is van ons is alweer een paar jaartjes geleden.
0: Nou, dat is al een tijdje terug, ja. Oké, wat ga je... van harte welkom als je net bent ingeschakeld. Misschien ben je net ontwaakt. Gerry, ja. Tante Gerry.
1: Tante Gerry.
0: En ja, misschien ben je net ontwaakt. En dat je zegt, wie benen wij? Nou ja, gewoon Maas even hier zo. En dat gaan we doen tot de klok van 12 met heerlijke muziek. Met heerlijke hits en classics.
1: Seks op de radio. Oh jee. 's ochtends vroeg.

Radio Bruis. Van de lekkere muziek op de zaterdagmorgen. Je luistert naar 12:13. Hits en Classics.

0: zaterdag.
1: Ja, nou, dat is het vandaag.
0: De zaterdagmorgen. Hier op Radio Texel, paal 13, hits en classics. Ja, dan zitten even de heren van Bluff.
2: Uit Zeeland, hè?
0: Ja, uit Zeeland, ja.
2: De andere
0: kant van het land.
2: Nog wat nieuw werk aan te komen van de heren.
0: Weet ik niet. Nee, ze gaan er sowieso, staan ze in Ahoy met Friends. Ja, dus,
2: dat is ook wel gezellig.
0: Ja, dat weet ik wel zeker, ja.
2: Dolle boel daar,
0: Ja. Nou, goede muziek, hoor.
2: Ja, toch? Ja, zaterdagochtend, paal 13, hits en classics. We zijn al 23 jaar onderweg met ons programma. Dus...
0: Op weg naar de 25.
2: Ja, nou, en dat wordt een knaller, hoor.
0: Ja, zeker weten, ja.
2: Hey, muziek van Robert Miles.
0: En Children. Straks gaan we nog even de koffieplaat doen. Rond de klok van 9:30.

0: Kenny Rogers samen met Dolly Parton. Ja, helaas niet meer onder ons, alle twee al niet meer. Dus nee. Laatste Dolly overleden. En, ja, die heeft heel veel mooie muziek achtergelaten, deze twee.
1: Ja, waaronder deze mooie plaat.
0: Island in the Stream.
1: Ja, prachtig.
0: Ja, toch? We gaan even de koffieplaat doen, Mark.
1: Ja, goed idee.
0: En
2: Lekker. Tijd voor een lekker bakkie koffie.
0: Nou, wat hebben we erin staan? Nou, ik heb deze van de week zat ik wat te snuffelen in de lijst.
1: Ja.
0: En dan kwam ik dit tegen. Dit draaien we ook eigenlijk bijna nooit. Air Slupply. En All Out of Love. Misschien ken je hem wel.
1: Ja, als ik hem hoor, ken ik hem
0: wel. Ik denk het wel. Nou, dat is de koffieplaat van deze week.
1: En gaat Tante Rita hem zetten?
0: Ja, Tante Rita gaat een bakje koffie zetten voor ons.
1: Mooi.

0: De muziek van Ghoul in the Gang. En Let's Go Dancing. En er staat er wel achter haakjes aan. Oelalala.
1: Ja. Ja, dat is altijd leuk. En reggae doet het ook altijd wel lekker, hè?
0: Ja, hè? Ja, nou, dat is een beetje disco, hè? Dit. Nou, maar ja. Disco, reggae. Je hebt gelijk.
1: Ja. Ja. Hé, hey, ook weer een klassieker op de radio.
0: Ja, zeker weten.
1: Ja, toch?
0: Straks ga ik nog even het pakhuis in, denk ik, in dit uurtje. Dat ga ik nog even doen, want dan ben ik er vanaf.
1: Ja, dat dacht ik al.
0: We gaan even dit draaien. Sniff in the Tears. En die grote hit, hè, uit de jaren 70 en later opnieuw uitgebracht in de jaren 90.
1: De eerste keer werd het geen hit.
0: En toen werd het een grote hit.
1: Ja, ook door de reclame, toch?
0: Ja, autoreclame. Drijf eens iets.

0: Power Girls uit de jaren 80, want daar hoorden deze drietal dames ook een beetje bij. Hoop hits had in begin jaren 80.
1: Ja.
0: Bananarama.
2: Ja, 1984, Robert De Niro's Waiting.
0: Ja, en we kennen ze ook natuurlijk nog wel van Sea Boy en Venus. En hadden ze later hadden ze nog eens een keer Venus hadden ze onder handen genomen van Shock and Blue.
2: Draaide denk ik nooit vroeger.
0: Nee.
2: Nee.
0: Nee, is ook zo. Nou, ik ga even het pakhuis
2: in. Ga je nou het pakhuis?
0: Ja. Oh, dan heb ik het maar gehad. Ik ga eens even op die zolder weer kijken.
2: Even kijken.
0: Ja, ik zal die sleutel even pakken van je. Kijk eens die deur open wil.
2: Nou,
0: even kijken.
2: Wat spannend.
0: Ja.
2: Nou, ja. Hij blijft kraken, die deur. Hè?
0: Ja,
2: ongelooflijk. We proberen van alles, maar hij blijft kraken.
0: Ik denk dat het zo moet.
2: Nou, je bent ver weg.
0: Ja, ik ben ver weg. Waar sta ik?
2: Ja.
0: Bij de K.
2: Bij de K?
0: Ja.
2: Van Kate Ryan.
0: Nee.
2: Oh.
0: Nee.
2: Oeh.
0: Ik moet het stof er al een beetje afvegen, want je ziet amper wat het is. Kate Nash.
2: Oh, bijna. Nou, zat ik bijna goed.
0: Nou, ik kom er weer aan.
2: Ja, maar doe die deur nog even.
0: Ik zal die deur even dichtgooien, zo. Ja.
2: Het lijkt wel of het gekraak elke week erg.
0: Toch maar WB40 erin.
2: WD40, ja.
0: Even kijken. Ja, Kate Nash.
2: Kate Nash.
0: Ja.
2: Is dat country?
0: Nee, zeg het maar.
2: Oh ja, ik weet niet.
0: Ik vind het
2: country-achtig.
0: Van vroeger de piraterij werd die ook vaak gedraaid, deze plaat.
2: Oké, leuk.
0: Doe wat doe.
2: Ik denk dat ik hem ook ken.
0: Nou, we moeten het stof er flink afblazen, want deze draaien we eigenlijk nooit.
2: Ik help mee.
0: Oké. Nou, nog een keer.
2: Jeetje, Mina.
0: Ja hoor, hij doet het, Mark.
2: Gelukkig.

0: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Live vanuit de nieuwe studio.
6: Paal 13.
5: Paal 13.
6: Hits en

0: hoor je de beste hits en classics op de zaterdagochtend. Wakker worden met Maas en Van Iersel. Paal 13. Hits en classics. Paal 13.
1: Hier spreekt de programmaraad. Vergeten jullie niet ABBA te draaien? Anders volgt per direct ontslag.

0: Over 2026. Ja, hier luisteren we steeds naar Radio Texel. Naar het ochtendprogramma Paal 13 Hits en Classics. En dat doen we tot aan de klok van 12. En we werden toch een beetje feestelijk, want het Thijshuis wordt straks geopend hier zo. Dus, en wij zitten in de nieuwe studio in het Thijshuis.
1: Zeker,
0: dus,
1: einde van de gang, zullen we zeggen.
0: Ja, daar vind je ons. Misschien dat je denkt van, nou, dan wil ik wel eens even kijken. Kom langs, dan geven wij wel een beetje rondleiding.
2: Ik zal straks denk ik een ballonnetje lekker prikken, denk ik.
0: Ja?
2: Ja, heb ik wel zin in. Nee, dat ga ik niet doen, hoor.
0: Nee. We trapt af met ABBA, want het programmaraad die brak in. En, dan horen we ABBA te draaien.
1: Ja, zo is het. Nou... Wat gaan we dit uur doen?
0: Nou ja, sowieso een rondje meet in Holland.
1: Ja, en, half elf, hè?
0: Half elf. Ja. En misschien nog even die dance classic doen.
2: Ja, zeker. En ik ga het pakhuis nog in, hè?
0: Oh, nou.
1: Dus, druk op deze zaterdagochtend. Het zonnetje is er lekker bij, hoor.
0: Ja, kijk hier uit de studio. Prachtig weer.
1: Ja,
0: hè? Een mooie nazomer, ja. Dan gaan we even dit draaien. Kiss and Soul Something. Ik zou zeggen nog een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.

0: Zakelijk. Weekend op Radio Texel. Hier hoor je de lekkerste muziek. Op 106.1 FM. Goedemorgen Texel.
1: Goedemorgen.
0: Vanaf 9 uur tot 12 uur hoor je de beste hits en classics op de zaterdagochtend. Wakker worden met Maas en Van Iersel. Paal 13. Hits en classics.

0: Ja, helemaal een beetje terug in de country. Het schijnt een grote opkomst te wezen met country muziek over de wereld. Ja.
1: Ja.
2: Come on, baby.
1: En deze, die doet het heel erg goed.
0: Ja, in de hitlijsten, ja.
1: Je hoeft de radio maar aan te zetten.
0: Ja.
1: En je hoort Ella Langley.
0: Ja, en Cozin, Texas.
1: En ik hoop... Ik had het er van de week over, hè, met
0: ja,
1: jou.
0: Dat, ja, dat er een opvolger komt.
1: Van deze plaat, ja, hè? Dat ja. Het niet een eendags dingetje blijft.
0: Nee, ja, je weet het niet, hè?
1: Nee, afwachten maar.
0: Zo is het. Straks gaan we nog even een rondje meten in Holland doen. Ja. Jij ging nog het pakhuis in.
1: Hè? Ik ga zeker nog het pakhuis in vandaag.
0: En ja, de verzoekjes stromen ook binnen.
1: Dus, ja, zeker.
0: En deze gaan we even draaien. Speciaal voor Dina. Maar,
1: ja, Dina zegt, wil je de vrolijke kost er eventjes erin slingeren?
0: Nou, dat gaan we doen. Het feestteam. En samen Johnny Romein. Ja, de vrolijke koster.
3: Hey mannen,

0: Oké, gaan we eens. Maar dan doen we het wel met z'n drieën.
1: Ik ben het jarenlang de kosten. Ik doe mijn werk met veel plezier. Ik bemoei

0: Zijn gezicht staat altijd in de plooi.
1: Want ik moet toch aan mijn zaakje denken. En aan mijn dagelijkse val.

Paal 13. Hits en classics. Op naar 25 jaar gezelligheid. Elke zaterdagmorgen. Radio Texel 106.1 FM.

0: grote hit, 11 jaar geleden alweer. Alan Walker.
1: Ongelooflijk, hè?
0: Ja, ongelooflijk, hè?
1: 11 jaar geleden.
0: Ja, en ik kan hem wel herinneren van... als je mij zou zeggen, het is een jaartje geleden, geloof ik het ook.
1: Ja. Ja. Alan Walker. Ja. En nooit meer overtroffen, deze. Nee. Hij heeft wel leuke muziek gemaakt, hoor.
0: Ja, dat wel, zeker weten. Hij heeft nog een paar goeie.
1: Ja, zeker.
0: Maar dit was toch wel de beste, dit.
1: Ja, hè?
0: Ja, toch?
1: Fade it.
0: Straks gaan we nog even een rondje meten in Holland doen. Rond de klok van 10:30.
1: Ja, en begint het lekker door te lopen hier in Thijshuis.
0: Ja, het begint aardig druk te worden. Het is straks de grote opening hier zo. Ja. En een open dag, zeg maar, een beetje.
1: Zeker.
0: En mensen komen kijken. Kom hier allemaal naartoe. Kun je ook de studio bewonderen?
1: Ga jij het linkje doorknippen?
0: Ja, ik niet, nee.
1: Oh, jij niet?
0: Nee, ik niet, nee. Ga ik niet doen, Mark.
1: Nee, wij draaien de lekkerste muziek op de zaterdagochtend.
0: De heerlijke classics. En dan hebben we deze klaarstaan voor jou. And People and Moving On Up. Ik zou zeggen, goedemorgen.

0: prachtige muziek gemaakt in de jaren 80, deze dame. Het was ook eigenlijk een band, hè? Sandra. Nee, ze kwamen gewoon bij onze oosterburen vandaan, Duitsland. Ja,
1: ja zeker. Ja.
0: En ze treedt nog steeds op.
1: Ja, ja. Ja. Leuk. Nou, wel een dagje ouder geworden, denk ik.
0: Ja, maar ziet er nog steeds goed uit.
1: Ja.
0: Ja, zeker weten. Ja,
1: posterwaardig.
0: Ja, ja posterwaardig, ja, ja.
1: Ja. Maar dat weet je vroeger, hè? Tegenwoordig ook niet meer, hè?
0: Nou, dat was even In the Heat of the Night. Ja.
1: Goeie plaat, hè? Ja.
0: Nou ja, we kijken even naar de klok. We zitten er al overheen. We zeggen ook altijd meestal rond de klok van 10:30.
1: Ja, dat is een ruim begrip.
0: Dat kennen we nooit schatten, zeg maar, met de platen.
1: Nee.
0: Nou ja, het is wel 4 minuten over de klok van 10:30 geworden. Ja, trouwens, kom naar het thuishuis straks, want er is de grote opening. Ja, kun je rondkijken wat hier allemaal is. En kun je ook een kijkje doen in de studio van Radio Texel. Want
1: zeker,
0: dat is ook splinternieuw allemaal.
1: Is de moeite waard hoor, vandaag.
0: Zeker weten. Dus kom met z'n allen hierheen. Ja, we gaan een rondje mee in Holland doen. Oh nee, ja, moet ik eerst even deze jingle doen. Dat hoort, hè.
2: Een rondje mee in Holland.
0: Nou, trappen we deze muziek erachter. Soldaat van Oranje.
1: Prachtig.
0: Typisch Holland.
1: Wat zit er in deze week, Jan?
0: Nou, hou je vast. Ja. Ze gaan weer optreden.
1: Ja.
0: Veo heeft de kunst.
1: Echt waar?
0: Ze ben weer bij elkaar.
1: Jeetje.
0: Ja.
1: Met één kopje koffie?
0: Nee. Oude liefde roest niet.
1: Ja,
0: leuke plaat.
1: Ja, zeker.
0: Ja, draaien we ook nooit.
1: Ja.
0: Daarna doen we even de grote René Vroeger. Die kennen we natuurlijk ook wel van de toppers.
1: Ja.
0: En, en grote hits in de jaren 80.
1: Tijdelijk uitgeschakeld is hij.
0: Ja. Maar we gaan hem wel even draaien. Crazy Why I Bought You.
1: Ja.
0: En daarna doen we Willeke Alberti.
1: Oh, leuk.
0: En Samen Zijn. Dat vind ik ook een leuke plaat.
1: Een tranentrekker.
0: Ja, dat gaan we doen.
1: Ja.
0: Rondje bij het in Holland. We beginnen met VOF de kunst. En oude liefde roest niet.

0: Ja, samen zijn. En dat ben we hier allemaal in dit huis, Thijshuis.
1: Zeker.
0: Want, het wordt straks geopend. Ja. En, de grote, ik kan allemaal komen kijken, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja. Ja, wij zitten ook hier in het Thijshuis.
1: Zeker.
0: Met een splinternieuwe studio. Dus daar kun je ook bij het lands komen en even kijken. Een kijkje doen van
1: even zwaaien.
0: Hoe het gaat hier zo. Dus,
1: zo is het. Gingen wij wat gitaren draaien?
0: Nou, we moesten eerst even afkondigen. We draaiden natuurlijk in Rondje Meet in Holland.
1: Oh, ja.
0: Willeke Alberti samen zijn. Ja. René Vroger en daarvoor VOF de Kunst met Oude Liefde Roesnik.
1: Ja, leuk.
0: Ja.
1: Nu gaan we wat gitaren doen.
0: Ja hoor, want anders kakken we een beetje in hier zo. Dat gaan we natuurlijk niet doen.
1: Nee. Dat moeten we niet hebben.
0: The Romantics, oudje. I Like About You.

Vanaf 9 uur tot 12 uur hoor je de beste hits en classics op de zaterdagochtend. Wakker worden met Maas en Van Iersel. Paal 13. Hits en classics. Live vanuit de nieuwe studio. Paal 13. Hits en classics.

0: Ja, we hadden het er net over Sensation White. En dit was het thema muziek van, ja.
1: Ja.
0: En toen in de tijd een grote hit, ja.
1: Cygnus X.
0: Ja.
1: Ja, ja, dat waren nog eens namen.
0: En de Superstring, ja.
1: Het blijft een klassieker.
0: Ja, zeker weten.
1: Onder de dance muziek. Ja. En vanavond natuurlijk om 8 uur hebben we gewoon, denk ik, ja toch?
0: Ja. Hey?
1: Dance night, hè?
0: Dance night, ja.
1: Ja,
0: ja
1: zeker.
0: Ja.
1: En het begint lekker druk te worden hoor, hier in het Thijshuis.
0: Ja,
1: 11 uur is toch de opening.
0: Dus,
1: was
0: ja.
1: Toch een beetje spannend wanneer. Maar 11 uur gaat die toch echt worden geopend.
0: Dus.
1: Wil je daarbij zijn? Kom
0: dan
1: deze
0: moet je naar het Thijshuis in ja. Den Burg. Ja, het nieuwe gebeuren.
1: Ja,
0: ja we gaan even de dance classic even doen.
1: Oh,
0: anders
1: ja.
0: Vergeten we hem helemaal. Dus ja, dan doen we
1: nee,
0: eerst even
1: is
0: met...
1: goed hoor.
0: Ja?
1: Ja hoor.
2: Dit is de dance classic. Van deze week.
1: Nou,
0: ja, de Dance Classic. Wat heb ik erin staan?
1: Dan Hartman.
0: Nee.
1: Hé, weer niet.
0: Nee. Het is ook heb ook een beetje te maken met Sister Slash en zo.
1: Ja.
0: Die zaten er allemaal. Er zat één man achter. En dit is Chic.
1: Oh,
0: En dan gaan we even die
1: leuk.
0: Heerlijke disco-knijter doen. The Good Times.
1: Nou, prachtig.

0: dance classic van deze week. Chic. The Good Times.
1: Ja,
0: het blijft nog een lekkere plaat.
1: We kennen ze ook nog wel van Le Freak natuurlijk.
0: Ja, ja, het lijkt een beetje op elkaar.
1: Ja, dezelfde dag.
0: En wat ik al zeg, de Sister Slash lijkt ook op elkaar. Dus het is een beetje een eenheid.
1: Ja, zo is het.
0: Maar we kijken even naar de klok. We kunnen niks meer draaien.
1: Nee,
0: we gaan,
1: de
0: motoren racen.
1: Max is ook aan het racen op dit moment.
0: Ja.
1: In de kwalificatie. Hij doet het goed hoor.
0: Ja?
1: Ja, regelmatig bovenaan.
0: Oh.
1: En
0: Antonelli?
1: Ook.
0: Ook. Dus het wordt spannend.
1: Het wordt spannend. Ja. Dus we krijgen
0: straks...
1: We krijgen alle kanten updates, dus het komt helemaal goed. Straks wel even wie er op pole position staat.
0: Zo is het. Ja, en kom nog straks naar Thijshuis, want de opening is straks om 11 uur hier zo.
1: Ik zie het aardig druk worden beneden. Ja. Dus.
0: En dan kun je alles hier bekijken. En dan kun je ook de studio van Radio Texel bekijken. Dan kun je kijken waar wij zitten in de nieuwe studio. Ja, ik zou zeggen van harte welkom.
1: Ja.
0: Tot straks.
1: Tot zo.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging een toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte, maar volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Het aantal personenauto's op diesel daalt steeds harder, meldt de autobranche. 10 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Nu zijn het er nog 560.000. Door de onrust in de wereld is diesel inmiddels duurder dan benzine. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst-ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. Ook in Deventer zijn problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt dat bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog 1 serie wordt opgenomen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Het weer zonnig, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Live vanuit de nieuwe studio. Paal 13. Paal 13. Hits

0: hoor je de beste hits en classics op de zaterdagochtend. Wakker worden met Maas en Van Iersel. Paal 13. Hits en classics. Paal 13.
1: Goedemorgen.

0: minuten over de klok van 11 geworden op zaterdag 3 oktober 2026. En we zitten met de opening van het
1: Thijshuis.
0: Het Thijshuis, ja.
1: Ja, zo is
0: en
1: het.
0: En wij zitten hier met de nieuwe studio van Radio Texel. Hier.
1: Ja, leuk. Dus,
0: we gaan het laatste uurtje in van paal 13 met
1: Zeker.
0: Hits en Classics.
1: Het vliegt weer op vandaag.
0: En wat gaan we nog doen in dit uurtje?
1: Nou, ik ga het pakhuis straks toch even in.
0: Ja, en we gaan nog even Sibel rocken en we hebben die live track nog klaarstaan.
1: Spannend weer.
0: Zeker weten. Nou, daar hadden we het net over. Volgende week dan is het zover. Dan gaat het Blues Festival 2026 van start.
1: Ja.
0: En we gaan aandacht een beetje aan besteden. Blues muziek.
1: Zeker.
0: Nou, zullen we mee beginnen?
1: John Lee Hooker?
0: Nee. Oh. Muddy Waters.
1: Oh.
2: Oh yeah, everything gonna be all right this morning. Oh yeah,

Je radio bruist. Van de lekkere muziek op de zaterdagmorgen. Je luistert naar 12:13 Hits en Classics.

0: Straks gaan we nog even Sibbel rocken. We gaan nog even de live track doen, zo rond de klok van 11:30.
1: Ja.
0: En jij ging nog ergens het pakhuis
1: ja,
0: in, toch?
1: Het laatste stukje ergens.
0: Oké. Okay. Je bent ook van harte welkom hier in het Thijshuis, want die wordt straks om rond de klok van 11, het is nou al bezig, denk ik.
1: Ja, dat denk ik wel, de opening. Het loopt lekker door, hoor, hier al, ook in de studio, gezellig, dus dat komt helemaal goed.
0: Dus als je denkt van, ik wil wel eens die nieuwe studio bekijken, dan zou je naar het Thijshuis moeten en kun je er even kijken.
1: Zo is het. Max Verstappen heeft pole position.
0: Oh, super.
1: Dus dat heb je goed gedaan.
0: Ja, super. Wordt morgen wel leuk.
1: Wordt een leuke race.
0: Gaan we even dit draaien. OMD, ofwel Orkestes Maneuvres in the Dark. De Locomotion.

0: zei je net tegen elkaar, het is een beetje jazz en een beetje dance, hè? Door elkaar gemixt, maar het klinkt echt lekker, ja.
1: Als je mij zegt, ja, we gaan jazz draaien, dan verklaar ik je van gek. Peter, die gaat helemaal los, joh. Gaat wel goed met je, Peter.
0: Dat was even I Love Life. Straks gaan we natuurlijk nog even Simon rocken en de live track ook nog even
1: Jeetje
0: doen.
1: Mina.
0: Nou, het is ook oktober. Ja. Dan heb je ook de Oktoberfesten.
1: Oh, ik dacht dat je ging stoppen met
0: roken. Nee. Maar dan heb je die grote bierfeesten in Duitsland. En zal we eens even zo'n plaat draaien. Oh, dat ja. Je zegt van, je komt een beetje in die stemming van die grote pullen bier.
1: Worst met sauerkraut.
0: Ja, daar komt-ie.

Paal 13. Hits en classics. Op naar 25 jaar gezelligheid. Elke zaterdagmorgen. Radio Texel 106.1 FM.

0: mogen ze niet vergeten. De Golden Earring. Helaas, ja, de band moet stoppen vanwege de overlijden van George Kooijmans. Ja,
1: ja, helaas. Jammer, maar goede muziek gemaakt. Hè?
0: En dit was een hele grote hit in de jaren 80. When the Lady Smiles, met die mooie videoclip erbij. Ja.
1: Daar was ik een beetje bang van altijd.
0: Ja, zo?
1: Ja.
0: Ja, dat ken je.
1: Stiekem kijken achter de bank.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou ja.
1: Ik hoor schaapjes.
0: Ja, ik hoor het ook.
1: Ja.
0: Ik heb mijn jingle niet klaarstaan. Nou ja, het maakt niks uit. Het is gewoon Siebelrock.
1: We zitten naast de dierenarts. Ik weet niet of dat een teken is.
0: Ja, ik zie nu weinig schapen.
1: Nee,
0: maar
1: ik zie wel een koe.
0: Ja, dat is waar, ja. Nou, de jingle heb ik niet klaargezet. Maar dan moeten we het gewoon hier mee doen.
1: Oh. Nou, ja. Boerenrock,
0: nou, Boerenrock. Jeetje. Wat hebben we erin staan? Nou, dan gaan we toch naar Kop van Noord-Holland.
1: Ja.
0: En daar hebben we een band.
1: Ja.
0: West-Friese Pop. En Ons Jongens.
1: Oh, leuk.
0: En ja, we gaan hem even draaien. En daarna doen we de live track. En dat is The Cure.
1: Oh, prachtig.
0: Ja. Nou, Ons Jongens.

0: Ja, de live track van deze week. Ja, de mannen van de Cure. En ze toeren nog steeds over de wereld heen met de grote wereldtour.
1: Ja, dat doen ze goed.
0: Robert Smit.
1: Ja, ze gaan ook al wat jaartjes mee. Hè?
0: Zeker weten.
1: Ja, hè? Zo is het. Hé, hey, wie hoor ik daar?
0: Nou, geen Sinterklaas. Die klopt toch niet? Nog niet.
1: Nee, dat is hem niet.
0: Jij ging zo ook straks nog het pakhuis in, toch?
1: Ja, hierna maar, denk ik.
0: Ja. En dan gaan wij even, verleden week draaiden we even Don't Go. Maar we gaan nou even Situation draaien. Dit is even Yazoo.

0: De muziek van Yazoo. Situation, een van de mooiste, vind ik, de discoplaten aller tijden.
1: Ik vind hem wel lekker als je in de auto zit. Hey, hij is nog lang niet af, joh.
0: Dat is ook de 12 inch. We hebben nog een klein beetje af, zeg maar.
1: Het wordt weer al drukker in het Thijshuis. Ook in de studio. Ja, we gaan hem weg.
0: Beetje afnokken, want zo duurt hij nog 20.000 minuten. Dat gaan we niet doen. Jij ging het pakhuis in, want anders wordt het helemaal niks. Want die tijd gaat gewoon door.
1: Nou, zo is het.
0: Dus heb je die sleutel?
1: Ik heb die sleutel, ja. Dus ik hoop dat die deur open gaat.
0: Open die deur maar.
1: Ja. Hij gaat open.
0: Nou, je staat in het pakhuis.
1: Ik sta in het pakhuis, hoor je het?
0: Ja, ik hoor het. Ja, je bent ver weg.
1: Ik ben heel ver weg.
0: Hoe is het op die zolder?
1: Nog warmer als in de studio.
0: Oh, ja, maar dat moet ook, hè? Want de temperatuur moet goed wezen voor die platen. Want anders gaan ze naar de malle moer. Dus,
1: ik zit bij de
0: T. Ja?
1: En ik zie Tom. Ja. Voor de rest zie ik niks.
0: En Tom. Dat zal wel weer Tom Petty wezen. Want jij bent wel erg fan van Tom Petty. Ja.
1: Ik ben erg fan. Ik neem hem mee,
0: Jan. Ja, er staat een hele singelbak vol met Tom Petty.
1: Ja,
0: ik heb
1: een hele gang vol.
0: Ja.
1: Nou,
0: deur even.
1: Zo, die deur is dicht.
0: Die deur is dicht.
1: Ik ben er weer. Ja, je hebt gelijk, Tom Petty.
0: Ja. Nou.
1: Ja, dat was goede timing, collega. Ja, dat was goede timing. Dat was net echt. Tom Petty en Refugee. Als het goed is. Want daar zit zoveel stof op.
0: Die draaien niet zo vaak.
1: Nee, gelukkig.
0: Er is altijd Learning to Fly en dat soort platen.
1: Hoe heet die? Free Falling hebben we ook weer herontdekt.
0: Ja. Nou ja, blaas de stof er maar af.
1: We gaan de stof eraf blazen.
0: Oké. Hij doet het, Mark.
1: Heerlijk.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.
2: Live vanuit de nieuwe studio. Paal 13. Paal 13. Hits en classics.
3: Burn your mouth.

0: beetje ska-muziek. De Specials. Ze horen ook weer in het rijtje van Madness. En dat soort kasjorten, ja.
1: En wanneer was de ska-tijd?
0: Jaren 80, hè?
1: Ja, ja toch?
0: Ja. En dit was even Gangsters. Ook een groot hit van deze heren.
1: Ja.
0: We hebben ook nieuwe muziek mee. Daar kunnen we nog even draaien.
1: Oh ja.
0: De nieuwe van Suzanne en Freek.
1: Oh ja,
0: en die gaan we nou even doen. Pijnstiller.

0: De nieuwe, de splinternieuwe. Hij is nagelnieuw. Suzanne en Freek en de pijnstiller. En die zal wel meerdere keren op de radio horen overal.
1: Een van die dagen, dan maak ik de pijnstiller. Dit is je pijnstiller.
0: Nou, voor ons zit het er een klein beetje op. Dus ja, we gaan die eindtune erin houden.
2: En dan zeg ik bedankt voor het luisteren allemaal en bedankt voor het langskomen.
0: Ja.
2: Want ja, dat liep toch wel een beetje drukkig in de ochtend.
0: En ik zou zeggen, blijf hangen, want het gaat gewoon gezellig door de hele middag. Dus, en als je de radiostudio wil bekijken, dan zou je naar het Thijsenhuis moeten. En dan word je rondgeleid hier binnen de studio. Ja, door misschien een DJ of weet ik niet.
2: De meesten hebben de t-shirt aan van de radio. Dus
0: die kun je altijd even op de rug kloppen van mag ik even binnenkijken?
2: Ja.
0: Dan komt het allemaal wel goed.
2: Denk het ook wel. Nou, Jan, bedankt weer.
0: Ja, jij ook. Tot volgende week. En dan zijn we dezelfde zender, dezelfde tijd.
2: Ja hoor, 9 uur weer inschakelen.
0: En dan gaan we weer paal 13 doen. Ik zou zeggen, allemaal goed weekend en hoi.

0: en lekkere muziek.
1: Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Maar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse Sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Schegg is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden, de vuurtoren, het water.
4: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
6: Je bent er weer als de kippen bij. Al die hits in de juiste volgorde. Soms achterstevoren, maar soms ook normaal.
7: Even Jagger. Radio Texel.

0: Ja, lekkere opener van hier Next 6 en Original Sin. En hier voor mij aan de tafel hebben we... Hey Rob.
1: Hey,
0: Mike. Zelf even een leuke... Zelf even een leuke...
1: Ja, doe even wat leuks eronder.
0: Klein muziekje.
1: Ja, precies. Oh ja, en dat horen wij dan wel. Ja,
0: we bossen over lunchtime heet het. Dus ja, het is ook een beetje lunchtime, hè?
1: Dat is eigenlijk wat jij nu aan het doen bent. We zitten hier live vanuit het Thijsenhuis. Die is net officieel geopend. En wij gaan de hele dag hier lekker radio maken. En jij bijt het spits af, zoals dat dan heet, met lunchtime. Lunchtime
0: Even checken. We gaan even checken doen. Ik heb de lunchbox heb ik al klaar liggen. Dus straks lekker een bammetje eten.
1: Nou, zo is het.
0: En,
1: je moet geen honger krijgen natuurlijk.
0: Ik zag hier al beneden ook allemaal lekkere dingetjes voor mensen. Dus als er mensen die hier in het Thijshuis komen, er is ook genoeg koffie en thee. En,
1: er wordt al goed en, voor de mensen.
0: Ja, ik zag allemaal lekkere dingen bij de bar beneden.
1: Ja, zeker.
0: Je kan ook een boek lezen hier, zag ik.
1: Jij schijnt ook een bibliotheek hier te hebben. Ja. En een mooie hoor. Je moet echt vandaag komen kijken naar het Thijshuis en dan... Mag je ook de studio in?
0: Dan kun je loop je gewoon even naar boven en dan zitten wij daar in de studio. Kun je gewoon even kijken.
1: Ja, en je kan ook een verzoekplaatje aanvragen. Zullen we even het programma doornemen wat we eigenlijk vanmiddag doen? Niet dat wij zo belangrijk zijn, maar want mensen doen straks de radio uit te komen. Ja, dus alle deze kant op.
0: Je hebt het programma, het boekje bij je?
1: Ja, we hebben Mike Jagger.
0: Ja.
1: Sommige mensen kennen hem ook als Mike Brouwer, maar het blijft gewoon Mike Jagger.
0: Je kunt nog steeds stemmen op de lunchbox.
1: Dat is steeds stemmen op de lunchbox, inderdaad. Op Insta, hè?
0: Op Instagram staat hij.
1: Ja, goed zo. Ja. En dan krijgen we om 2 uur krijgen we Tom Rijkers met Reggae on the Move. Dus we krijgen gewoon 2 uur lang reggae. Daar word je relaxed van, joh.
0: Ja, pak een hangmat en steek een joint op en ga lekker zitten.
1: Nou ja, dat wou ik niet adviseren, maar ergens... Ja, ik snap wel dat...
0: Gewoon niet doen, maar je kan ook gewoon lekker relaxen.
1: We gaan daarna Country Time doen met Anneke en Sini. Die doen het van 4 tot 6. En dan om 6 uur dan ga ik alle verzoekplaten die binnengekomen zijn, ga ik achter elkaar wegtikken.
0: Nou, ik zie genoeg hout, Rob.
1: Ja. Dus dat komt helemaal goed. Er is genoeg te zagen zometeen. Ja.
0: Dus zaagman zo gewoon op zaterdag.
1: Gewoon op zaterdag. We zagen even het weekend doormidden. Ja. Die, hè?
0: Ja. Prachtig.
1: Prachtig.
0: Nou, dus zometeen ook gewoon lekkere muziek. Je kunt ook gewoon aanvragen. We hebben hier een prachtige mooie box.
1: Ja, je staat hier net buiten de studio. Ja.
0: Dus als je dan liedjes hebt, kun je gewoon via pen schrijven.
1: Ja, en als je het voor iemand wil aanvragen, mag
0: dat
1: ook.
0: Dat is ook leuk. Maar je kan ook gewoon...
1: Huwelijks aanzoeken, alles kan feitelijk.
0: Zit je thuis op de bank, ken je niet weg, ben je op het werk, kan je ook nog gewoon via ons op de website, kan je natuurlijk ook nog gewoon je liedjes aanvragen. Of via de telefoon natuurlijk 0222-312-199. Dan kun je nog even wat zeggen. Ja.
1: Ja, dat kan ook. Ja. We weten alleen niet of we opnemen, maar...
0: Heb je wat te melden? Dat kan allemaal, hè?
1: Nee, maar het is... We gaan inderdaad... Dat is natuurlijk gekkigheid, maar we gaan inderdaad de leukste lunchshow van de Wadden even nu instarten.
0: Ja.
1: En dat is jouw 2 uur lang even jacken.
0: Ja, even jacken die lunch. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren en kom gezellig even langs zometeen. Dit is Ella Langley en Chosen Texas.

op die antenne van de Radio Test natuurlijk die lunchshow. Hiervoor natuurlijk speciaal voor mijn vrienden. Natuurlijk Jolene Adams en I Believe. En het douwen op met zo'n slowdown. Waren je ook naar het Eurofestival Songfestival toen in 2016 heen ging. We hebben nog een klein beetje. Even een beetje nieuws. Dan pak ik eventjes een dingetje erbij. Eventjes een dingetje. Ik heb ergens radio belmuziek ergens staan. We gaan zo het even het nieuws doen. Ik pak hem even een leuke muziekje. The Happy Faces van Quincy Jones natuurlijk. Ja, wat is er allemaal te doen op Texel? We hebben natuurlijk vanmiddag de bokkentocht. Die is al helemaal uitverkocht, dat zag ik toevallig net. Er zijn geen kaarten meer over. Dus waarschijnlijk. Ja, als je natuurlijk heen gaat, je gaat natuurlijk naar naar Oostrand, naar het cafeetje in Strandcent. En nog een verrassende locatie. Die is niet helemaal bekend. Die mag ik ook niet zeggen. Want je gaat natuurlijk 6-12 verschillende bokbieren ga je proeven. Allemaal met kleine glaasjes van 0,6. Dus het zal niet gelijk dronken worden. Maar ik denk als je de laatste hebt gehad, dan voel je hem wel. Dus eet genoeg. Er is ook eten. Dus eet ook vooral dan wat. Want anders gaat het niet goed, denk ik. Er is ook een stemming over nieuwe statuten van de Teso-strand. Er zijn heel wat vergaderingen. Er is een tweede vergadering nodig met Teso. Want ze moeten nieuwe directeuren krijgen. Dus ik had al wat namen gezien halverwege van de week. Wie er allemaal geworden. Maar het duurt nog eventjes wanneer we nou echt weten wie de nieuwe directeur wordt. Want er is nog heel aardig wat vergaderingen zijn er voor nodig. En ook Staatsbosbeheer let met maaien op planten en dieren. Ze zijn natuurlijk het nauw seizoen dat ze het gras weer gaan maaien tussen de heidevelden. Maar er zitten natuurlijk ook een hoop insecten en beestjes. Dus dat doen ze wel goed dat ze daar wel mee opletten. Ja, hoe ga je dat doen? Ja. Ja, ik wou ze bellen, maar ze hadden geen tijd. En Terschelling geeft klap op hogere toeristenbelasting. En dat is een aardige fikse stijging. Dus als jij nog op vakantie naar Terschelling gaat volgend jaar, zal je wel even wat meer bij moeten lappen aan je vakantie. En ook goed nieuws voor de schapen. Schapenbeheerders. Schapen mogen weer grazen op de dijken langs de Waddenzee. Dus behalve alleen op Texel. Dus Terschelling, Vlieland, Ameland mogen ze grazen. Maar op Texel mogen ze in ieder geval niet grazen vanwege de dijk. Toevallig was ik eventjes een rondje op de dijk. Maar er zitten ook aardige scheuren ook in de dijk, in die kleilaag. En dat is eigenlijk niet goed voor de schapen, want dan gaat het alleen maar, wordt die alleen maar erger, die dijk. Zometeen laat ik even de lunchbox even stemmen. Want je hebt nog, ongeveer dik een half uur heb je tijd om nog te stemmen. Dus wil je even weten welke het zijn, die laat ik je zo eventjes horen. Maar eerst even muziek van Eruption en I Can Stand the Rain.

0: Heerlijke muziek van Dire Straits en So Far Away. Natuurlijk, die mensen, je hebt nog een tijd, eventjes tijd om te stemmen natuurlijk voor door die lunchbox. Voornamelijk, even kijken hoor. Wat staat er op lunchbox 1 eigenlijk om te stemmen? In ieder geval de Rolling Stones met Miss You en Martika, Toy Soldiers. Oh, goede plaat. Staat er in de lunchbox 1. Hij staat trouwens ook voor. Zag ik 67% staat hij voor. En op 2, lunchbox 2, heb ik Roxy Music, Avalon. Ook goede plaat. En daar ook de Doobie Brothers met China Groove. Oh, ook zo'n goede, lekkere plaat waar je op kan stemmen. Dus wil je graag naar lunchbox 2, moet je nog even goed stemmen. Want het staat voor mij in ieder geval 67% voor lunchbox 1 en 33% voor lunchbox 2. Hij staat op Instagram op mijn naam, DJ Mike Zekker. Daar kun je hem gewoon vinden. En dan komt het helemaal goed. Ja, we strijden tijd voor wat Texelse muziek, mensen. Dus tijd voor wat Texelse muziek. Dus tijd voor, ik zou zeggen, ik gooi de dingel erin. Dus,
1: tijd voor wat Texelse muziek.
0: Deze keer Jack Brass, de Zilte Zeelucht.

0: Ja, even Jack Bros. Dus Hilde Zeelucht. Dat hebben we hier wel op Texel natuurlijk. Ja, even een klein beetje muziekje. Een beetje wat vrolijke muziek. Ja, je zet erin hoor.
1: Ja, en nu wel hè? Ja, ja, ik hoorde mezelf al niet.
0: Ja, ik moest hem eventjes omhoog gooien.
1: Het tikt ook zelfs een beetje. Dat maakt helemaal niet uit. We hebben allemaal gezellige mensen komen binnen. Hey Edo. Ja, hoi, fijn dat je er ook bent.
0: Het is gewoon weer een wethouder, komt binnen. Dat is geen wethouder.
1: Niet meer, hè?
0: Vroeger is hij oud-wethouder geweest, hè? Edo, zeg, moet je nog wat zeggen?
1: Ja, schuif dan maar even aan.
0: Schuif
1: gewoon
0: even aan.
1: Ja.
0: Oud-wethouder Edo Kooijman. Ja, we kennen hem allemaal wel. Hè?
1: Zo.
0: Hij heeft een hart voor Texel.
1: Hij heeft een hart voor Texel, ja.
0: Ja, dus,
1: zeker.
0: Ja, wij ook.
1: Ja. Kan je ons een beetje horen?
0: Heb ik...
1: Je moet hem wel openzetten, die schuif.
0: Ik heb al die microfoons open nu.
1: Pak ze, denk ik. Nee, totaal niet.
0: Het staat niet aangesloten.
1: En die andere microfoon? We gaan gewoon alles proberen. Oh,
0: wacht even hoor, nu doe je wel.
2: Ja?
0: Ja. Hij stond uit.
2: Heel goed. Worden hier al foto's gemaakt? Media is hier al pers. Ja, dat heb je als je wethouders in je midden hebt. Dan komt hier allerlei media op.
1: Ja, het is altijd rustig. Jij komt binnen. Het is ineens...
2: Dolleboel. Hey, ik heb een vraag aan jullie. Nu ga ik de vraag stellen. Okay, jullie zijn natuurlijk de vraagsteller.
0: Ja.
2: Hoe bevalt jullie nieuwe ruimte hier?
0: Tot nu toe voelt het allemaal goed. Ja, en het wordt allemaal nog beter. Want dan krijg je straks nog een mooi scherm hierachter. En we krijgen straks nog wel eens weer een nieuw mengpunt, een nieuwe digitaal mengtafel. Dus het wordt alleen maar nog beter. En het is nou al goed.
2: Ja,
0: we hebben nog frisse lucht, ook nog, is ook lekker.
2: Nou ja, jullie hebben hier een bordes, de koningin staan, begrepen. Ja,
1: die komt straks, maar dat mochten we nog niet zeggen.
2: Okay.
1: Maar nee, het bevalt enorm goed. Wat heel leuk is, want ik zit er dan iedere woensdag tussen 5 en 6. Reclame voor mijn uitzending.
2: Ja.
1: Maar er komen er iedere keer mensen voorbij en je zwaait wat en je doet wat.
2: Ja.
1: En het uitzicht vanuit je studio. Normaal zit je in de studio, is echt hockey ergens.
2: Ja.
1: En dit is gewoon een 3.0 versie. Ja. Het geluid is ook heel fijn.
2: Ja.
1: Die panelen die je hier boven ons ziet, die doen echt wel iets qua demping. We hebben vloerbedekking erin. Dus dat merk je ook meteen.
2: Nou, ik ben ook in jullie oude studio geweest en nu hier. Maar dat is echt een bijzondere.
0: Ik vind het ook leuk, want je zit ook bij een bibliotheek. Je hebt altijd wel mensen gewoon bij je rond de vloer. Je zit niet helemaal alleen.
2: Nee.
0: Je bent toch wat meer.
2: Gevoel dat je niet alleen bent.
0: Ja, het gevoel dat je niet helemaal alleen in een hokje zit. Het is gewoon, ik vind het wel fijn.
2: Nou, ik vind dat jullie het prachtig voor elkaar hebben. Ik heb Aad van Gis al ook gefeliciteerd. Jullie voorzitter natuurlijk.
0: Ja.
2: Mooie locatie, prachtig gebouw. En ik zou zeggen, geniet ervan. En doe jullie.
1: Dat
2: maakt nog een mooi programma.
1: Dat gaan we zeker doen. En mocht u nog willen, er kan een verzoeknummer aanvragen. Staat hier een box buiten.
2: Okay.
1: De eerste zitten er al in.
2: Okay.
1: En alle verzoeknummers worden van 6 tot 8 gedraaid. Achter elkaar.
2: Ja?
1: Ja. Maken we één grote verzoeknummer feest van.
0: Dus net Stenders eigenlijk. Ja,
1: ja, zoiets.
2: Goed. Succes mannen.
1: Dankjewel.
0: Dus tijd voor een gouden plaat van Tower.
1: Oh.
0: Ken je nog? See You Tonight.
1: Lee Towers?
0: Nee. Tower.
1: Tower, ja.
0: Nederlands bandje.
1: Ja, lekker man. Dat is goed.

Sydney Youngblood en Sit and Wait. Het enige wat je kan doen hier beneden. Heb je toevallig even een mooie zaal waar je kan zitten. Heb je gewoon, waar is ook gewoon muziek en zo. Prachtige mooie concertzaal. Heb je gemaakt. Wat een mooi pand hier. Het Thijshuis. Kom gewoon even gezellig langs. En, ja. Hier ook nieuwe muziek van U2. Silencio. Even een beetje gitaar op die antenne van Radio Texel. Een beetje even krijgen, een beetje.

0: Holy Ghost.
1: Campo de Cristo de Silencio.
2: Nieuwe muziek van U2. Hoe vind je erop?
3: Ja, soms moet ik erg wennen aan nieuwe muziek. Dat hoeft nu niet. Ja, het is net als dit gebouw en deze studio. Soms moet ik er aan wennen. Nu hoeft het niet.
2: Het is toch weer eigenlijk wel weer een beetje terug naar de oude U2. Het begon een beetje op Coldplay te lijken, U2. Maar nu begint het weer... Ja.
3: Het begint weer op U2 te lijken.
2: Ja, ja,
3: we hebben een speciale gast in de uitzending.
2: Ja, ik zal even een klein muziekje opzetten.
3: Ja, doe even gewoon een muziekje. Ja, precies. Want normaal moet ik altijd wennen aan dingen, dat weet je.
2: Ja.
3: Maar ik liep hier laatst met mijn vrouw hier naar binnen.
2: Ja.
3: En dat was een beetje een soort preview was dat. En toen liep ik die bieb in. Toen dacht ik, hier hoef ik ook niet aan te wennen. Aan tafel is aangeschoven Roos van de bibliotheek. Welkom.
2: Ja. Oh, wacht even.
3: Nee, je moet wel die schijf openzetten. Ja. Doe nog meer. Roos van de bibliotheek.
4: Dankjewel.
3: Ja, inderdaad. Hoi. Fijn dat je mee wilde komen. Ik heb je helemaal van beneden. Er staan allemaal gasten die willen natuurlijk iedereen spreken. Willen jou ook spreken namens de bibliotheek. Ik zeg, nu ben ik aan de beurt. Dus meteen naar boven gerend. We hebben ons even onttrokken van de drukte. Het is een lekkere, goed bezochte dag.
4: Zeker.
3: En hoe ervaar je nu je werk? Want het is natuurlijk... Ja, ik wil hem bijna invullen, maar ik laat het jou vertellen.
4: Ja, nou, het is wel even wennen om zo'n groot gebouw. Vergeleken met waar we eerst zaten, was het alleen maar bibliotheek. En hier is het natuurlijk en bibliotheek, maar ook Artex, de kunstenschool. En de jongerencentrum. We hebben veel meer mensen die aanlopen in het gebouw.
3: Ja.
4: Dus dat is voor ons heel erg wennen. Maar ook heel erg leuk, omdat je meteen die kruisbestuiving ziet ontstaan. Dat de meiden en de jongens die dansles hebben, eerst even in een boekje duiken voordat de les begint. En dan worden ze weggetrokken door hun medeleerlingen. Kom, de dansles begint. Ja. Oh, zeggen ze. Maar mijn boekje is zo leuk.
3: Ze zaten nog net in hoofdstuk 3.
2: Ja, ik zie gewoon iemand met een trombone of met iemand de gang in lopen. En die gaat dan nog even een boekje lezen.
4: Weet ja, nou precies.
2: Totdat hij de les hebt.
4: Ja, inderdaad. Dat is superleuk.
3: Wat ik ook wel zag, dat was van de week in de voorbereiding hier naartoe, zeg maar. Daar kom ik gewoon een leerling tegen. Ik zeg, joh, ik zeg lekker boekje lezen. Nee, ga lekker muiswerk maken hier.
4: Ja.
3: Dus ook dat gebeurt.
4: Zeker.
3: En als wij ook radio aan het maken zijn, dat vertelden we net ook al eerder in de uitzending. De ene naar de andere loopt voorbij. Het is heel anders.
4: Ja, ja het is echt leuk om te zien dat iedereen langzaam elk hoekje ontdekt van de bibliotheek. Van, oh ja, inderdaad, hier kan ik even lekker zitten mijn huiswerk maken. Of mensen die thuis werken, die gaan liever even hier zitten.
3: Ja. Nou goed, je kent de bibliotheek Den Helder natuurlijk ook als geen ander waarschijnlijk. Ja. School 5 is dat.
4: Nee, school 7.
3: School 7, zo. Goed. Ja, wij woonden allebei op de schoolstraat. Dus ik zit dan met die 5 en die 7.
2: Ja, ik zit op 17.
3: Jij zit op 17. Ja, precies. Daar komt het waarschijnlijk door. Maakt niet uit. Het is een beetje dezelfde vibe. Alleen dit is een soort 2.3.0 versie. Omdat het een heel nieuw gebouw is. Veel licht. En...
4: Ja. Ja, ja, en school 7 is ook wel het samenwerkingspartners. Maar veel minder intensief als dat het hier is in het Thijssenhuis. Hier is het gewoon de hele dag door de samenwerkingspartners die elkaar overlappen.
3: Precies. Hebben jullie ook nog speciale nieuwe dingen nu in de bieb? Dat je zegt, nou, vanaf nu kan je dit of kan je dat? Of hebben jullie gewoon integraal verhuisd en starten jullie even?
4: We hebben echt alles gewoon integraal verhuisd. En we hebben nu natuurlijk wel meer mogelijkheden om activiteiten te organiseren. Zeker met de grote zaal nu die hier in het huis is. Dan kan je echt een lezing organiseren voor veel mensen. Ja. En dat kon in de oude bieb maximaal 40 mensen. En dan was het echt wel vol. En dat hier hebben we een capaciteit van 166.
3: Zo.
4: Dus ik kan helemaal losgaan.
3: Ja, je kan inderdaad helemaal losgaan. En het is ook nog een keer kinderboeken. Nou,
4: ook
3: dat is natuurlijk helemaal feest.
4: Ja,
3: dus,
4: precies.
3: Nou, dubbel feest.
2: Heb je nog een topboek voor de kinderboeken? Meestal heb je toch altijd een kinderboek die dan uitgeroepen wordt?
4: Ja, klopt. Er zijn altijd griffels die uitgedeeld worden. Ja. En dit jaar is er ook voor het eerst een groene griffel. En dat wil zeggen dat het groene boek milieubewust en over dieren en dergelijke.
3: Okay.
4: En er zijn inderdaad een gouden griffel, zilveren griffel. Ik ben even de titels kwijt.
3: Nee, maar Sjoerd Kuiper was nog wel net op zijn sterfbed aan de beurt.
4: Ja,
3: die werd verrast door zijn kleinkinderen.
4: Ja, klopt.
3: Ja, dat is mijn held, Sjoerd Kuiper.
4: Ja, en we hebben helaas net natuurlijk afscheid moeten nemen van Paulien Cornelissen.
3: Ja.
4: En dat is echt een groot gemis. Een bijzonder mens.
3: Zeker. Volgens mij kan je Paulien Cornelissen samenvatten in één woord. Dat deed Joep van het Hek heel mooi. Liefde.
4: Ja,
3: dat
4: absoluut.
3: Dat is echt prachtig.
4: Ja.
3: Nou, dankjewel dat je hier even was.
4: Ja.
3: Er staan allemaal mensen weer op je te wachten.
4: Ja, bedankt
3: geniet,
4: voor de uitnodiging.
3: Geniet van de dag.
4: Ga
3: en nou ja,
4: jullie
3: gefeliciteerd
4: ook. Veel
3: met,
4: plezier.
3: Dit mooie gebouw.
4: Ja, jullie ook. Dankjewel.
2: Heel veel plezier. Ja, dan gaan wij maar weer door naar wat muziek, denk ik.
3: We maken radio, weet je.
2: Ik kan nog één nummer draaien. Dus ik zou zeggen,
3: doen.
2: Ja, laten we vanavond gebeuren van de dijk.
3: Keihard instarten.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Eerst een klomp met het NOS-journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De twee verdachten zijn op 20 september opgepakt. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in Amerika heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met het pinautomaat bezig was, was vergeten om die tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Toy Soldiers van Martika en daarvoor nog de Rolling Stones en Miss You. Dat was toch de lunchbox met de meeste stemmen. Ja, dus volgende, ja, ik zeg, als ik een lunchshow had gehad, dan had ik gezegd, volgende week kun je weer stemmen. Ja. Maar die hebben we nog niet. Misschien ooit weer eens op zaterdagmiddag. Ik zou zeggen, we gaan op tijd voor een leuk spelletje doen. Daar heb ik nog een leuke jingle voor.
1: Ja, die moet je weer starten.
2: We zijn halverwege de show. Tijd voor een leuk spelletje.
0: Ja, wat gaan we doen, Rob?
1: Ja, ben ik een beetje te horen? Ja, ik ben wel te horen.
0: Ja, jij bent te horen.
1: Ja, man, ben ik te horen, zeg. Ja, zo. Nou, ja, het is heel leuk, want volgens mij heb jij altijd iets met zo'n dobbelsteen.
0: Ja, die grote gele dobbelsteen.
1: Grote gele dobbelsteen. En daarnet kwam Mila, die kwam voorbij met de vader en de moeder.
0: Ja.
1: En die gingen namelijk zo'n briefje invullen voor de verzoeknummers. En alle verzoeknummers die ingebracht worden, die gaan we zo meteen vanaf 6 tot 8 sowieso draaien.
0: Wil jij ze opnoemen?
1: En ik wil ze eigenlijk wel even opnoemen. Nou, dat gaat heel ouderwets met een papiertje.
0: Ik pak eerst eventjes...
1: Knal jij die jingle er even onder? Ja, oké. Ja, nou, wat hebben we? We hebben Ademloos Durig Die Nacht. Dat is van Ina van Gils.
0: Die staat op 1.
1: Die staat op nummer 1. Dus als er zo met een 1 wordt gegooid, gaan we die draaien. Oké. We hebben One Love van Lenny. Tenminste, Lenny heeft het aangevraagd. One Love van Bob Marley en de Wailers. Je kent hem wel. We hebben Underdog. Ik denk Alicia Keys, zoiets.
0: Ja.
1: Die heeft Larissa aangevraagd. Geen idee wie dat is.
0: Ja.
1: En jij ook niet natuurlijk. Nee. Don't Stop Believing. Dat is
0: van Journey.
1: Ja, dat klopt.
0: Mooi plaat.
1: Niet van Journey, maar van Journey. Ja, inderdaad. Ja. En Am I the Same Girl van de Swing Out Sisters.
0: Ik
1: weet niet wie die ingebracht heb.
0: Ja, dat is wel een goede smaak trouwens.
1: Zij de gek zelf. En we hebben Baila Baila van Kinderen voor Kinderen.
0: Ik moet denken dat
1: dat... En dat heeft Mila ingebracht. En Mila is hier in de studio. Mila zegt, ik ga niet praten door die telefoon. Ik zeg, Mila, dat is hartstikke goed. Maar wil jij dan wel dat ding gooien?
0: Ja.
1: En die mag je echt hard door de ruimte gooien.
0: Ja, die mag je gewoon echt door de hele tijd zijn.
1: Je mag nergens mee gooien, maar hiermee mag je wel gooien.
0: Want hij is zacht.
1: Okay. Dus ik ga hem nu aan Mila geven. Mila, hier komt hij, alsjeblieft.
0: Ga jij maar gooien.
1: Hou hem goed vast. En dan gaan we aftellen of zo. Wat gaan we doen?
0: 3, 2, 1.
1: Gooi maar!
0: Ja, maar jij kan zien waar hij op gegooid is.
1: 6.
0: Ja, goed.
1: Is serieus? 6. Het is echt 6.
0: Ja, en ze gooit nog 6 ook.
1: Ze gooit nog 6 ook.
0: Je kan niet altijd 6 gooien, maar...
1: Nee. Nou, Mila doet het wel.
0: Mila doet het wel, hoor.
1: Hoe kan dit?

0: Zo.
1: Ja, wie weet kunnen we die andere ook nog draaien straks.
0: Ah ja, wie weet. Ja, wie kinderen weet, wie weet.
1: Ja, ze hebben gewoon 6 gegooid. Bam.
0: Ze gooiden gewoon 6. Het was geweldig. Een geweldig moment. Het staat ook op film. Die heeft je vader natuurlijk. Maar het is, stelt dat u thuis niet vertrouwt, er werd echt 6 gegooid.
1: Ja, dus er is gewoon bewijs.
0: Ja, dat dus binnenkort gegooid. Gaat die beste man staatsloten kopen met zijn dochter erbij. Want,
1: dan heb je gewoon prijs.
0: Dat denk ik wel, ja.
1: Ja, sommigen hebben zo'n geluk, hè. Speciaal voor Nina van Dijk. Ze kwam hier net aanlopen. Nou, als ik hem goed hard heb, dan hoort ze hem.
0: Inderdaad.

0: DNC en Cake by the Ocean, heerlijk plaatje. En daarvoor nog Olivier Dienen, mij dan niet. En we hebben weer een interview.
1: We hebben weer een interview. Doe even leuk muziekje eronder. Ik heb er een gevonden. Je hebt er een gevonden, nou gelukkig maar. Beste luisteraars, dat is wel een muziekje. Dat klinkt wel heel mediterraan ver weg. Nou, dat komt wel een beetje overeen met onze gasten. Ja, die zijn een beetje de hele wereld rond geweest. De wethouder is hier aangeschoven. En dat is mevrouw Mariska Woerdman. Mogen we tutoyeren? Oké, dan moet je wel de schuif openzetten, Mike. Dat is de derde keer. Zo, ja. Mogen we tutoyeren?
2: Ja, dat mag zeker. Natuurlijk mag dat ook.
1: Fijn dat je wilde aanschuiven. Gefeliciteerd met dit fantastische gebouw. Zo mag ik het toch wel zeggen?
2: Ja, dat mag je zeker zeggen. Maar ik kan beter jullie feliciteren met dit prachtige gebouw.
1: Nou, dan feliciteren gewoon elkaar.
0: Ja, zeker.
2: Maar zijn jullie blij mee?
1: Ja. Wij zitten hier een partijtje al een paar uur heel erg gelukkig te zijn. En ja, in de afgelopen week konden we ook al natuurlijk de eerste programma's draaien. En ja, de entourage hier. De plek, het geluid, de akoestiek. Het is wel heel warm, dus we hebben de deur openstaan. Want die verwarming is nog wel een dingetje. Maar daar gaan we niet over mopperen. Het is een succes.
2: Ja, nou hartstikke fijn. En de verhalen komen je binnenrollen. Hè? Ik bedoel, er staan mensen voor het raam te kijken. En die kan je gelijk naar binnen halen.
1: Ja, hallo, kom even verder.
0: Je bent wel in de spotlight. Gewoon qua omligging. Ja, nu ook. Maar gewoon, weet je, je bent niet in je eentje in een studiootje in de Warmoestraat, maar je bent allemaal samen. Dus weet je, er loopt iemand even in de bibliotheek en altijd even naar binnen lopen. Of ik kan een plaatje aanvragen. Weet je, het is veel makkelijker. En je kan zelf, is ook leuker om even.
2: Je bent ineens gewoon veel meer onderdeel van alles wat op het eiland gebeurt. Ja. In plaats van dat je in een bepaald hoekje zit.
0: Op zich is het beter voor de radio.
2: Ja, dat denk ik ook.
1: We zitten niet meer op een zoldertje.
0: Die
1: tijd is nu echt even voorbij.
2: Ja. Nou, heerlijk toch?
1: Ja, zeker.
2: En dat vind ik ook fijn.
1: Ja. Nou ja, dan hebben we alleen maar blije mensen vandaag eigenlijk in het gebouw. Ja. En de officiële opening, daar waren we dan. Ik zat op een afstand te kijken.
2: Ja.
1: De voorzitter was er aanwezig. Verliep die een beetje lekker prettig?
2: Ja, dat was hartstikke leuk. Kijk, het mooie hiervan is natuurlijk, dat het gaat ook een beetje op Sint-Tessels. Dus eigenlijk was het Thijsenhuis natuurlijk al open. Hè? Jullie hadden ook al uitzendingen, denk ik, hier gedaan. Hè?
0: Ja, er waren al een paar uitzendingen geweest, ja. Zeker.
2: Ja, en verder voor de rest draaide natuurlijk ook alles al. Hè? Dus dat is natuurlijk ook wel een beetje zoals het bij het eiland hoort. Hè? Doe het maar gewoon. En dan, maar er hoort natuurlijk, na al die jaren, hoort er natuurlijk wel ook echt een officieel moment bij.
1: Ja, en dat was nu.
2: En ik denk dat voor iedereen, maar met name voor de bewoners van het gebouw, hè, waar jullie er een van zijn, dat ook een soort mooie afsluiting van de ene fase en echt de start van een nieuwe fase is. Dus Ik zag vier hele glimmende trotse gezichten staan. Dus dat vond ik heel mooi om te zien.
1: Dat is mooi. Ja, dat is mooi.
0: Ja.
1: Ik denk dat het ook wel een beetje weergeeft van hoe het algehele gevoel is.
2: Ja.
1: En nu op dit moment zijn er optredens van een kinderkoor buiten. Er worden dansvoorstellingen.
2: De burgemeester zit, die moet anderhalf uur stilzitten, want zijn portret wordt op dit moment getekend.
0: Die komt hier aan de wal of even hier aan de kunst.
1: Dat is een uitdaging voor Mark, hoor. Daar gaan we zo meteen even langs. Ja,
2: er zitten iets van 12 kinderen en volwassenen trouwens zitten hem te tekenen. Dus we hebben straks 12 varianten van onze burgemeester.
1: Van Mark Pol. Ja. Nou, dat is, ik denk dat we die zo meteen ook nog wel even... Dat is een vaste vriend van de show. Dus die komt zo meteen ook nog wel even in de uitzending. Ja, maar we moeten dus nog wel even wachten.
0: Hij zit nog even stil. Ja, precies. Nog even zitten.
1: Nou, Mariska, ontzettend bedankt. Geniet nog even vandaag. Dat doen wij het ook. Alleen maar blije gezichten. Dus,
2: Nou, dankjewel.
1: Wat wil je nog meer?
2: Jullie hele fijne dag.
0: Ja, zeker. Jij ook. Heel fijne dag.
1: Okay, ja. Inderdaad, nogmaals gefeliciteerd.
0: Ja. Gaan we toch? Je kunt natuurlijk ook verzoekjes natuurlijk indienen, gewoon natuurlijk bij ons op de site. Ik zag dat onze collega Aard Blauw ook een verzoekje ingediend. Ja. Die moet het dan ook even draaien, vind ik.
1: Dacht ik wel. En hij komt altijd met nieuwe muziek, hè, die gast?
0: Ja, gewoon weer nieuwe muziek van Tessa June. Stuurloos.
1: Ja, laat maar doorkomen.
0: Hier is Jaad.

0: Dat is toch lekker, hè?
1: Lekker hoor. Heerlijk, Even een speciale gast.
0: Ja.
1: En weet je door, heb je er aan tafel is geschoven?
0: Ja, Jan Frans.
1: De enige echte.
0: Hij bijt altijd de spits af met Strender Pop.
1: Ja. Als hij er niet is, dan is er ook een soort van geen Strender Pop.
0: Ja. Nee. Jan Frans Haverman.
2: Ja, ik heb klopt.
0: Hoe is het met jou?
2: Goed.
0: Ja?
2: Ja.
0: Hoe vind je het hier, de thuishuis? Hoe vind je het allemaal hier?
2: Lekker groot.
0: Ja? Heb je al wat boeken gezien waar je kan lezen?
2: Ik kan zelf drummen ook.
0: Ja, dus ik zag hier wel wat. Je kan er gewoon een nummer op opnemen, zag ik.
2: Ja, klopt.
0: Maar je hebt ook een plaatje wou je aanvragen, hè?
2: Ja, klopt.
0: Dus daar ben je hiervoor om een plaatje bij mij aan te vragen.
2: Ja.
0: En welke wou je aanvragen?
2: Van de Golden Earring.
0: De Golden Earring?
2: Ja, van Lely Smaal.
1: Dat is wel leuk.
0: Ja?
1: Ja, sorry hoor. Jij wou hem al instart, hè?
0: Ja.
1: Ik zag die beweging. Maar je ziet iedereen vandaag ook glimlachen.
0: Ja.
1: Dus we hadden net natuurlijk de wethouder.
0: Ja.
1: Daarvoor hadden we de mevrouw van de bibliotheek. En iedereen loopt met zo'n big smile door het gebouw.
0: Ja,
1: en dan komt Jan Frans en die zegt, when the lady smiles.
0: Ja,
1: nou,
0: ja.
1: Weet je, dat is toch prachtig.
0: Ik zie al die vrouwen zie ik met een smile op.
2: Ja, ja.
0: Hij ziet dat gewoon, die man.
2: Ja, ja. Ja, jij toch ook?
0: Ja, ik zie dat ook. Ik zie al die vrouwen smilen allemaal, ja.
1: Nou, ja. En de mannen ook. Dus
0: ik ben ook gewoon blij dat...
1: De mannen van de Golden Earring met When the Lady Smiles.
0: Ik ben ook blij dat het eigenlijk gewoon... dat we het nou in het thuishuis kunnen.
2: Ja,
1: precies.
0: Dat heeft lang genoeg geduurd.
1: Nou, je hebt nog maar een half uur uitzending, Mike. Dan zit het er voor jou alweer op.
2: Ja.
1: Dan gaat de tijd toch snel, hè?
0: Dat gaat altijd heel snel.
2: Snel.
0: We gaan gauw instarten, Jan.
2: Ja.

When Lady Smiles en de Golden Earring. Dat was speciaal natuurlijk voor Jan Frans Haverman. Ja, natuurlijk altijd. Hij zegt goeie. Ja, zeker een goede plaat is het. Zometeen nog onze reggae-man Tom. Hier op de knoppen van de 2 uur. Maar eerst de Mr. Blue Sky van de ELO. Speciaal voor al die fans.

0: Boston van Stella Lefty. Prachtig nummer natuurlijk dit jaar, natuurlijk 2026. En we gaan even uit de schatkist een plaat halen. En ja, ik denk dat mijn collega Rob hem wel heel goed vindt. Want het is namelijk in ieder geval uit de sessies. Ik wil zeggen niet, maar we gaan het nu doen.
1: We halen een plaat uit de schatkist. En deze is het geworden.
0: En we gaan over de Beatles en Eleanor Rigby uit 66.

0: Ja, ja, natuurlijk de Eleanor Rigby van de Beatles. Ik heb hier dan, we hebben gewoon de burgemeester trouwens hier in de studio. Even kijken hoor, welke schuif je deze. Ik denk dat deze microfoon het is.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, we hebben Rob er ook bij. Rob, ja. Mijn sidekick.
1: Ja, ja, ik ben vandaag hebben we de sidekick. We hebben nog 3 minuten.
0: Zonder Rob red ik het niet.
1: Dus. Nee, nou, doe maar weer een muziekje erbij.
0: Ja.
1: Ja, heb je al verteld wie er aan tafel zit?
0: Ja, de burgemeester Mark Pol.
1: Ja, en dat wordt geflankeerd door de mannenpol. Ja.
2: Zeker.
1: En dat is gewoon inderdaad helemaal geweldig. Welkom en gefeliciteerd met het geweldige gebouw.
2: Ja, dank jullie wel. En jullie ook. Ik heb vanochtend heel Texel gefeliciteerd. Maar natuurlijk in het bijzonder de 4 gebruikers. Dan zijn jullie er 1 van. Dus van harte gefeliciteerd.
0: Ja, ja, dankjewel.
1: Ja. Ja, dankjewel voor de felicitaties. Die nemen we graag in ontvangst, want we zijn super blij.
0: Ik zag ook dat een portret van u gemaakt werd.
2: Ja, ik heb net 3 kwartier heel stil gezeten. Dat werkt tamelijk meditatief, maar ik mag alweer bewegen.
1: Maar is wel gelukt, want ik denk van nou, er wordt misschien een uitdaging voor Mark Pol om stil te zitten.
2: Ja,
1: maar
2: ik mocht ook niet praten en zo, maar het is gelukt,
1: Ja, dan kan je nu even je ei kwijt.
2: Ja, zo is het.
1: Ja, gelukkig
0: maar.
1: Ja.
0: Maar die komt hier denk ik weer ergens aan de wand, aan de Wall of Fame.
2: Er zaten een paar, ik moet zeggen, het is knap wat ze in 3 kwartier getekend hebben, maar of dat nou aan de muur moet komen te hangen, dat weet ik niet hoor. Dat is,
1: dat is een andere.
2: Er komen vanmiddag nog andere modellen.
1: Dat is een andere, dat is ook zo.
0: Weet je het, wordt vanzelf een plekje voor personen, denk ik.
2: Ongetwijfeld.
1: Precies. Ja, ja. En als je nou dit hele gebouw en alles wat er omheen hangt zou moeten samenvatten in 1 woord of in een zin.
2: Nou ja, we hebben vanochtend is de term de huiskamer van Texel een paar keer gevallen. Ik vind dat eigenlijk wel mooi passend, omdat wat je hier straks hebt is natuurlijk dat die verschillende organisaties die hierin zitten, die 4, die gaan elkaar hier natuurlijk de hele dag tegenkomen. Die gaan met elkaar mooie dingen maken.
0: Ja, je kent natuurlijk een mixen met elkaar.
2: Exact. Ja. En dat gaat tot inspiratie en creativiteit leiden en dan ook nog eens zo midden in Den Burg. Dus echt, het is echt een plek waar straks het hele eiland samen gaat komen. En eerlijk gezegd merk je dat vandaag al een beetje. Want je ziet eigenlijk iedereen vanuit alle hoeken van het eiland is vandaag gekomen om te kijken hoe het geworden is. Je ziet overal hele leuke dingen ontstaan. Dus dit wordt een groot succes.
1: Zeker weten. En dan heb je ook nog 2 mannen meegenomen die een hele goede muzieksmaak hebben.
2: Ja.
1: Heb ik begrepen.
2: Ja, ja, ja, mijn zoon Stijn en Jurre zijn hier natuurlijk ook.
1: Ja.
2: En die mochten een plaatje aanvragen. Ja. En je snapt wel wat er bij ons thuis de hele dag gedraaid wordt.
1: Ik heb een beetje een idee. Ja. Het is sowieso heel goed Nederlandstalig, heb ik al begrepen.
2: Het is,
1: maar dat hebben ze van hun vader, dat weet ik. Ja, dat komt helemaal goed.
0: Ik heb alleen niet zoveel tijd meer om in te starten.
1: Nee, maar dat doen we niet. Dat komt allemaal goed.
0: Je komt in die,
1: daar gaan we de tijd voor nemen. Tussen 6 en 8 worden alle verzoeknummers worden gedraaid. Dus ook die van de mannen.
2: Ja, heel goed.
1: En dan dat komt het helemaal goed. Gewoon tijdens het avondeten. Dan,
2: zetten we het aan.
1: Zet hem aan. Komt het helemaal goed. Super.
0: Rijden Texel op en eten. Ja.
1: Ja. Nou, dankjewel dat je er was.
2: Heel goed om hier te zijn. En zet hem op vandaag en de komende periode natuurlijk.
1: Ja, zeker.
2: We maken er wat moois van.
1: Dat gaan we zeker doen.
2: Goed zo.
1: Dankjewel.
0: Ja, dan hebben we eigenlijk nog heb ik nog 1 minuut de tijd.
1: Ja, en dat is mooi. En daar ben ik blij om. Want dan kan ik namelijk even die microfoon grijpen.
0: Zal ik gewoon even volgen?
1: Want, weet je wat er gewoon is? Ik ben zo blij dat jij, dat Tom, dat Sini en Anneke gewoon deze hele middag willen vullen. Daar zijn we jullie onwijs erkentelijk voor. Dat is gewoon gaaf. Want dit is ook gewoon, we doen het met elkaar. En als Radio Texel, als Warre Omroep Radio Texel, doen we het ook gewoon met elkaar. Dus super bedankt voor deze 2 uren, Mike.
0: Ja, dankjewel. Ja. Ik vond graag dat ik hem mocht aanschuiven. Deze 2 uur. Gewoon weer ouderwetse lunch.
1: En ik bij jou, want het was gewoon natuurlijk lunchtime met Mike. Hè?
0: Ja, ik denk dat we het vaker samen moeten draaien. Dat is wel
1: gezellig. Ja. Kunnen we het best een keer doen.
0: Ik vind het gezellig, ja. Ja. Rob.
1: Nou.
0: En dan nog 20 seconden. En
1: dan komt het nieuws, hè?
0: Ja, dan komt het nieuws.
1: En dan komt Tom Rijkers met het is echt het programma der programma's. Dan kunnen we even in de relaxstand. Dan gaan we even lekker 2 uur reggae.
0: Ik ben benieuwd waar hij mee start. Maar,
1: dat gaan we nog niet verraden.
0: Hij weet echt alle reggae-plaatjes, wat je maar kent. Dus vraag gewoon lekker een reggae-plaat aan en misschien draait hij hem straks. Dus,
1: je weet het nooit. Nou, graag tot na de reclame.
0: Ik zou zeggen, bye bye man, bye bye.
3: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
4: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, dat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen en ook dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
6: En Radio Texel.
4: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

Een goedemiddag allemaal. Ik wou bijna zeggen goedenavond. Het is 8 uur geweest. Maar nee, op een ander tijdstip, op een andere dag. 2 uurtjes lang reggae on the move. Dat houdt in tot 4 uur bij je ben. Wat hebben we vandaag gewoon allemaal? Het is natuurlijk een beetje rommelig met deze opening. Het doet er niet toe. We gaan wel lekkere muziek draaien. Er komen misschien wat interviews langs. Ik ga in ieder geval bellen met Clemens. Want het eerste uurtje is zijn muziek. En... dus die halen we even in de uitzending voor het laatste reggae nieuws. In ieder geval voor zijn platen. Voor de rest gaan we lekkere muziek draaien. Van Clemens dus. Het tweede plaatje is dus ook van hem. En dat is Dickie D. Samen met Capleton. En het nummer heet New Trust.

0: Jalil, warn you. En net zoals normaal in de maandag uitzending, want normaal draai ik van 8 tot 10 op maandagavond. Claim is aan de telefoon, tenminste.
1: Ja,
0: ja. Ja, er is hij of niet?
1: Ja, ja, daar is hij.
0: Ik zal even proberen wat harder te zetten. Hoe gaat hij gaan?
1: Ja, dat gaat wel lekker. Aparte dag.
0: Ja,
1: in een aparte
0: inderdaad. Heel vroeger, ik weet niet of jij er ook bij was, was deze uit dit programma ook wel op zaterdag, maar...
1: Dat is wel heel lang geleden.
0: Ja, ik weet het zelf niet meer. Dat is het probleem. Ik word oud.
1: Oké. Ja, nou ja, wel lekker. Allereerst gefeliciteerd iedereen met de nieuwe studio.
0: Ja, dank je.
1: Ballonnen en taart?
2: Ja, alleen maar.
0: Alleen maar, ja.
2: Alleen maar ballonnen en taart. We komen erin om.
1: Lekker hoor.
0: Ja, dat was Rob.
2: Ja, sorry. Hi, ik ben Rob.
1: Hoi. Hey Rob.
2: Je klinkt heel ver weg. Het is net alsof je iets harder in je eigen microfoontje moet praten.
1: Ik doe mijn best.
2: Ja, dat is wel beter. Ja, ja.
1: Oké. Ik doe meestal het reggae-nieuws even updaten. Normaal doen we dat op maandag, maar ik heb een paar kleine dingetjes even opgeschreven. Nieuwe muziek. Het Sacrament Rhythm van Irie Eitz is uitgekomen. Te beginnen met een plaat van Anthony Bean. Die ga je denk ik maandag horen. Als je maandagavond gaat luisteren.
0: Zeker.
2: Iedereen moet luisteren.
1: Van 8 tot 10 maandagavond. Ik zeg het nog maar een keer.
0: Heel goed.
1: Deze plaatjes. Voor de rest kwam ik nog wat nieuwe albums tegen. Ik heb ze nog niet geluisterd trouwens, maar dat ga ik van de week even doen. Assisi Romeo heeft een nieuw album. 18th Parallel heeft een album gemaakt met Lone Ark samen. Daar begonnen we de uitzending vandaag mee met de 18th Parallel. Die maakt lekkere muziek. Ik zag 3 albums van Takana Zion. Moet ik allemaal nog even checken. Ik weet niet precies waarom het zoveel is. En Black Hero ook een nieuw album. En ik las vorige week nog dat Junior Kelly ook met een album kwam, maar die zie ik opeens niet meer.
0: Oh, dus, ik heb hem al gezien, dus dat die is er.
1: Ja. Oké.
2: Maar hoor ik je nou zeggen dat er één artiest is die 3 albums tegelijk uitbrengt, of hoor ik dat
1: verkeerd? Ja, dat hoorde je goed. Ik stond er zelf ook een beetje van te kijken.
2: Ja,
1: ik weet niet waarom dat is. Geen idee.
2: Als het maar goed is.
0: Dat gaan we nog checken, denk ik.
2: En geen AI-gegenereerde bende.
1: Nee. Dan wordt het wel mee overspoeld momenteel. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ja. Dat laten wij links liggen in ieder geval. Zoveel mogelijk.
2: Nou, zo is het ook.
1: Ja, voor de rest heb ik eigenlijk weinig nieuws. Ik zou zeggen, kom maandagavond ook even luisteren van 8 tot 10. En,
0: dan heb je meer nieuws, waarschijnlijk.
1: Dan heb je meer nieuws en nieuwe muziek. Deze uitzending is voornamelijk wat oudere platen, maar... wel beter platen,
0: okay.
1: Zoals wij dat noemen.
0: Ja. Weet je de volgende plaat ook? Dan ga ik hem aanstarten.
1: Ja, die weet ik heel toevallig. Ik heb hem zelf uitgezocht. Is ook een heerlijke plaat. Hij is van Yardcore en hij heet Ghetto Youth.
0: Clevis, ik spreek jou maandagavond weer.
1: Tot maandag.
0: Later.
1: Later.

Yardcore en de Ghetto Youths. De volgende die is van Aishasha en Can't Draw Me Out heet het nummer. Op het ranking skanking

Aishasha, Can Draw Me Out op het ranking Skanking Rhythm. De volgende, ja, die is niet meer onder ons. AKBK, wel nog steeds platen brengt hij uit. Hoe hij dat doet, weet ik ook niet. Maar dit is een oudje van hem. Agenda Visound, AKBK.

Al van Blondie. En misschien hoort het op de achtergrond. Het is lekker druk in de studio. Brigadier Zambiri. Hij doet nog steeds Alfa Blondie trouwens. De volgende, trouwens blijf luisteren. Straks het tweede uurtje Reggae on the Move. En dat zijn mijn platen. Deze zijn nog van Clemens. Ook lekker natuurlijk. De volgende dus ook van Clemens. Million Styles van The Killbeat samen met

A Million Styles van de Kill Beats en Stone Boy samen. De volgende die is een favorietje van Clemens, Pressure Bushpipe. Het nummer heet Rasta Farai Get the Victory.

Pressure Bus Pipe. Rastafari Get the Victory. De volgende artiest die is sinds kort overleden. 2 weken terug of zo. Of 1,5 week. Ik weet niet meer precies. Volgens mij kwamen we maandag met het nieuws. Dus nog niet eens een week. Toen kon Clemens niet een plaat uitzoeken van hem. Hij heeft er nou wel eentje tussen gezet. Dus ik draai hem ook gewoon. Lieutenant Stitchy, 60 jaar geworden. Het nummer heet Hello Carol. En die kent iedereen wel, denk ik. Een beetje.

Lieutenant Stitch, vorige week overleden, 60 jaar geworden. Dit is wel een bekend nummer van hem. Hello Carol. Ja, de volgende is toch wel een favorietje van mij. Protégé. Heerlijk artiest vind ik het. Dit nummer doet hij samen met Mortimer. Het nummer heet Protection.

0: ja. Protection van Mortimer en Proto J.
1: Wat heb jij toch altijd ongelofelijke lekkere muziek altijd.
0: Ja, relaxed
1: Dickie. En dat toch al zo'n beetje ruim 30 jaar? Zoiets? Zit ik aan dwars door iemand heen te praten?
0: Nee.
1: Ja. Sorry.
0: Ik ben geen gasten gewend natuurlijk.
1: Nee, dat is het. Nee, maar wel telefonisch.
0: Ja, dat wel.
1: En hoe lang gaan die mannen al mee met jou?
0: We zijn samen begonnen. Hij heeft op Texel gewoond.
1: Oké.
0: En we hebben altijd contact gehouden. Ook in de uitzending.
1: Maar dat is wel vet.
0: Ja.
1: Dus, want ik vroeg het laatst aan je van hoeveel jaar doe je dit nou al? Toen zei je, nou ja, dat moet wel ergens als meer dan 30 zijn.
0: Ja, dat zeker.
1: Dan ga je echt richting 1995 zo'n beetje die hoek.
0: Nou, ik denk begin de jaren 90 zaten we hier al.
1: Alleen al je 35-jarig huwelijk met Radio Texel erop zitten. Dus.
0: Ja, bijna wel, ja.
1: En altijd dezelfde muziek ook? Of,
0: altijd reggae. Een beetje afzwaaien naar jungle. En,
1: ja. En hoe vaak ben je dan al op vakantie geweest naar Jamaica? Dat is een soort
0: 1 keer nog maar.
1: Oh.
0: Ja.
1: Oh.
0: Maar ik ben er wel geweest.
1: Ja, dat moet ook wel.
0: Ja. Ik ben blij dat je er bent, want nou heb ik een bakje koffie.
1: Lekker. Ja, en het is nog maar heel spannend van hoe smaakt die. Want we hebben natuurlijk ook nog maar helemaal een speciale kantine. Waar wij dan als radiomedewerkers ook onze koffie mogen halen. Dat is natuurlijk fantastisch geregeld. Maar ja, het is maar de vraag of die dan ook nog een beetje te doen is.
0: Ja, maar je zei het anders, gaat je balkon af.
1: Ja, dan gooi hem gewoon naar buiten, maar dan vertellen we aan niemand inderdaad. Ja, dat inderdaad. Denk ik, mooi van radio, je kan je iedereen van alles wijs maken.
0: Jij loopt hier rond, dus is het lekker druk?
1: Ja, het is ontzettend. Het loopt nu echt op. Nu begint het echt druk te worden. En ook in de studio, hartstikke leuk. Mensen kunnen allemaal verzoeknummers aanvragen. En als het een reggae-nummer is, dan tik ik hem door naar jou natuurlijk.
0: Heel goed.
1: Ik heb nog een heel lekker nummer, California. Ga ik aan je vragen om die zo meteen misschien te draaien. Dat vind ik namelijk zo'n lekker nummer. Over een minuut is het alweer gewoon zowat tijd, denk ik. Nee, wat is het? Nee, nog 5 minuten hebben we nog.
0: Zeker.
1: Maar het gaat wel snel.
0: Het gaat zeker snel, ja.
1: Ja. Dus zometeen nog een uurtje.
0: Ja, en dan 2 uur country, geloof ik.
1: 2 uur country,
0: ja, en, zeker. En dan mag jij zeker daarna, ook.
1: Ja, en dan mag ik ook nog wat doen, ja.
0: Ja, en dan komen de verzoekplaatjes waarschijnlijk langs.
1: Alle verzoekplaten van de dag die
0: loopt dat al een beetje vol?
1: Dat loopt aardig vol, ja. Er zat er net een groep kinderen, die denk ik die er wel 5 ingekeild hebben. Dus dat wordt heel veel kinderen voor kinderen, denk ik. Nee hoor, die hadden echt wel muzieksmaak. Dat was Dua Lipa en zo.
0: Oh,
1: weet
0: okay.
1: ik allemaal, okay. moderne werk. En dat ga ik proberen te vinden en aan elkaar te praten en te draaien.
0: Dat is van 6 tot 8 dan, denk ik.
1: 6 tot 8?
0: Ja.
1: Ja, zeker. Okay.
0: Nou. Ga jij nog bekenden opzoeken voor een interviewtje? Of,
1: ga ik wel proberen, ja. Ja, ik wil sowieso Jari van Dijk wil ik in de uitzending. Die is van Young Forever. En ik probeer Sander Bosma ook nog even te strikken. Die is natuurlijk de directeur van Artex. Dus kijken of we die ook nog in de uitzending kunnen krijgen. Maar het is dan echt in het volgende uur. Dat wel.
0: Ja, want dat gaan we zeker
1: dat
0: niet meer
1: gaan
0: redden.
1: Gaan we daar niet meer redden. Nee.
0: Oké. Okay. Ja. Blijf zelf nog wat vertellen. Of ga ik een plaatje draaien.
1: Ja, ik vind het gewoon blij dat je er bent. Ga lekker muziek draaien, man.
0: Oké. De volgende is van Esco Levi en heet Yardman.

0: Esco Levi en de Yardman. Ja, het eerste uurtje zit er alweer op. Dit waren de platen van Clemens. Clemens zit altijd in de uitzending met het laatste reggae nieuws. En hij draait ook wat, of zoekt altijd ook wat platen uit voor de uitzending. Maandagavond is hij er ook weer. Meestal rond de klok van 8:30. Maar Reggae on the Move is van 8 tot 10 s'avonds. 8 uur s'avonds tot 10 uur s'avonds dus. Ja, luister dan. Dan is hij er ook weer. Straks het tweede uurtje Reggae on the Move. Dan heb ik de plaatjes uitgekozen. En die krijg je straks te horen. Ik zou zeggen, tot na de boodschappen. Tot zo.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer, het is zonnig met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
2: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: Het tweede uurtje Reggae on the Move. Reggae con pon top. Anthony B, oudje, maar wel nog steeds een heerlijke klassieker. Ja, het hele uurtje draaien we een beetje oude reggae platen, maar zijn natuurlijk wel allemaal knallers. De volgende is van Ja Mason en heet My Princess Gone.
1: Rastafari, I know, I'm a princess, the star. Come next, make a chadaya.

0: John Mason en My Princess Gone.
1: Ja, we hadden net een Pirates of the Caribbean voorstelling hier in de grote centrale hal.
0: Ja, dat kan ik hier vandaan helaas niet zien.
1: Nee, maar je hoorde het wel.
0: Ik hoorde het wel.
1: Je hoorde de trompetgeschal zo doorheen komen. En er begon dus zo'n orkestje van, en dat bedoel ik niet bagatelliserend, maar een klein combootje van Artex, die begon daar te spelen. En er begonnen twee te dansen. En op een gegeven moment, het is heel mooi, je kan dus in die ruimte zien. Je hebt dus beneden die piep, dan heb je van die grote kasten staan. En die kasten werden één voor één weer zo opzij geschoven. En er kwamen steeds meer danseressen kwamen erbij. Maar gewoon de hele Artex dansgroep.
0: Het is best een grote flashmob.
1: Het was een flashmob. En dat ontstond daarnet hier. En dan zie je dus wat een ontzettende gave ruimte eigenlijk dat Thijshuis is. En ja, ik denk, dat moet eventjes op de radio.
0: Ja.
1: Daar kunnen we geen live verslag van doen. Dat lukt helaas niet. Want u moet gewoon deze kant op komen. Dat is een beetje het idee.
0: Zo te zien
1: dat lukt ontzettend goed. Het is af en toe rampenstampers vol. Ja, daarnet sowieso met die flashmob
0: werd druk boven.
1: Het werd heel druk boven. En de temperatuur steeg ook eventjes. Maar goed, we hebben de deur openstaan. Ja. Frisse lucht is er. En het is gezellig. En met lekkere muziek weer.
0: Ja.
1: En straks waarschijnlijk Sander Bosma, de directeur van Artex. Hier in de uitzending.
0: Oké. Ja. We wachten het af.
1: Ja, ik zeg maak even tijd vrij. Dat maakt hij natuurlijk.
0: Dus ja.
1: Komt helemaal goed.
0: Heb ik nog een vraagje voor jou?
1: Ja.
0: Als je aan reggae denkt, aan wie denk je dan in eerste instantie meteen?
1: Nou, ik denk altijd meteen aan Bob Marley.
0: Oké.
1: Maar ik heb ook... inderdaad.
0: Dan gaan we hem maar draaien.
1: Dan gaan we hem ook draaien. Jazeker.
0: Oké. Dan spreken we jou straks weer.
1: Zeker.
0: Oké.

0: Omega op het Could You Be Love ritme natuurlijk.
1: Ja, inderdaad. Ja. Dat was een mooie mix.
2: Ja, lekker.
1: Ja, we moesten bijna even de directeur van Artex even wegsturen.
0: Ja.
1: Nee hoor, zo ging het niet. Maar aangeschoven is Sander Bosma, is het?
3: Bosma.
1: Bosma, inderdaad.
3: Met SCH.
1: Met SCH, de chique tak, ja.
3: Laat mijn overgrootvader dat me horen.
1: Nou, inderdaad. Blij. Dan is hij ook weer... maar het ging er een beetje om van hoe blij ben je hier? We zien allemaal blije mensen. Je bent de directeur van de Artex. De kunstenschool, nu ook in dit gebouw. Het voelt een beetje als ons gebouw.
3: Als Texel bedoel je?
1: Als Texel.
3: Ja,
1: als,
3: maar... nou, dat is heel goed dat je dat zegt, want dat is natuurlijk de opzet van het hele project geweest. Er was een excuus om iets nieuws te gaan doen, omdat Artex en Jong Forever gewoon een nieuw gebouw moesten hebben.
1: Ja.
3: En de ene stroomversnelling na de andere viel er op een gegeven moment besluit in de gemeenteraad, want het college had nog wat anders gezegd, maar de gemeenteraad zei nee. Gaan we maar eens voor het hoogste ambitieniveau wat haalbaar is.
1: Ja. Ja, een soort van, als we het doen, dan doen we het heel goed.
3: Dan moeten we het heel goed doen.
1: Ja.
3: En als ik nou vandaag rondkijk en zie hoe afgeladen vol dit pand is. En hoe dat pand zich daar eigenlijk helemaal niks van aantrekt. En gewoon dat kan hebben.
1: Ja.
3: Het galmt niet. Je kan elkaar gewoon verstaan terwijl er overal mensen staan. Ik vind het echt ontzettend fijn dat dat zo goed gelukt is.
1: Ja, inderdaad. Want we kunnen inderdaad zelfs het interview doen zonder dat je inderdaad de koptelefoon op hebt. En er staan mensen op de gang en die hoor je in de verte wel een beetje. Maar het is een hele fijne plek inderdaad. Ja. En daarnet met die flashmob. Ik vertelde inderdaad dat de boekenkasten van de bibliotheek opzij werden gezet voor de flashmob van de dansgroep. En daar staan daar een orkest staat daar dan heerlijk te tetteren met Pirates of the Caribbean. En het staat ramvol met mensen en het klopt.
3: Ja, het klopt.
1: Ja.
3: En dat laat ik precies zien hoe het ontwerp van het gebouw is. De architect heeft natuurlijk een soort van festivalgebouw ontworpen. Dat dit ook allemaal kan.
1: Ja.
3: En ze hebben de inrichting beneden. Alles staat op wielen. Alles is mobiel. Dus als het moet, dan kunnen we het helemaal leegvegen. Dan schuiven we alles in het beeldend atelier.
1: Ja.
3: En is de hele hal beneden gewoon, de hele leescafé is leeg.
1: Ja.
3: En dan kunnen we daar gewoon eigenlijk...
1: van alles doen.
3: Los.
1: Ja, we kunnen los, ja. Dat is het inderdaad ook, ja. Ja, ik vroeg net aan Mark Pol, als je dit gebouw en wat we nu hebben hier op Texel zou moeten samenvatten in een woord of in een zin. Wat komt dan bovendrijven?
3: Nou, punt 1, dat dit, ik denk, uniek is dat in een dergelijke kleine gemeenschap deze voorziening staat. Dat de gemeenteraad dat besluit heeft durven nemen om het te doen.
1: Dat is wel grootmoedig.
3: Dat is een grootmoedig, stoer besluit geweest om dat te doen.
1: Ja.
3: Ik denk dat we heel veel de juiste keuzes hebben gemaakt en daar halsstarrig aan vastgehouden om die ook door te zetten en daar niet op te marchanderen. Ja. Ik noem altijd het voorbeeld, dan moest er in de bouw bezuinigd worden en dan zouden de toiletwandjes van Trespa worden in plaats van zoals ze er nu uitzien. Ik nodig iedereen uit om de toiletten te komen bekijken.
1: Dat is echt, koers houden, ja.
3: Prachtig.
1: Ja. Mooi tegelwerk. Ja, ik heb het gezien.
3: En met elkaar hebben we een pand voor Texel neer kunnen zetten waar we ook echt wel 20, 30 jaar mee vooruit kunnen. En met alle sponsoren en subsidiënten die ons gesteund hebben met de inrichting, hebben we ook een inrichting neer kunnen zetten die gewoon op en top is van kwaliteit en niveau, zodat we dat ook kunnen blijven doen. En dat als je hier iets wil doen, dat die mogelijkheid er ook is. Ja. Of die tribune er nou staat met 170 zitplaatsen of niet. Het geluid, het licht wat er hangt. Ja. De faciliteiten zijn er.
1: Ja.
3: Daar is niet mee gemarchandeerd. Die zijn op en top.
1: Ja, klopt. Een soort met elkaar en op en top. Ja, dat klopt. Dat is kwaliteit ook. En er kwam net iemand en die is wel een beetje bekend in de radiowereld. Hij zegt, laten ze dit bij Radio 2 maar niet zien. Want het is inderdaad gewoon heel prettig. Ook akoestisch zit hij goed in elkaar. Dat merkte ik altijd. Ik hier van de week voor het eerst dan ging uitzenden. Het geluid, het klopt allemaal.
3: Ja,
1: het is gewoon, ja. En we hebben helemaal geen nieuwe apparatuur neergehouden. Maar het is gewoon ook hoe die akoestisch ingericht is. Het is heerlijk.
3: Er is een bureau uit Drachten geweest die dat allemaal bedacht heeft. En ze hebben hier geluidstesten gedaan. En het was spot on wat zij bedacht hadden.
1: Ja. Ja.
3: Nou, echt petje af.
1: Dat ja.
3: Vind ik echt,
1: Nou, super. Deze blije dag gaat nog even een tijdje door. Tot we later kunnen mensen nog deze kant op.
3: Om 5:00 is de disco in de grote zaal. En die gaat tot 8:00 door, geloof ik.
1: Dus ja, dat is mooi. Wij blijven ook tot 8:00 radio maken. Dus het komt helemaal goed. Sander, hartstikke bedankt voor dit interview. Tinkala bam bam, the words are on the mirror, the different fashion, you know?

0: Loot on Fire met Weed O. Ja, je hoort het al, dit uur komen alle grote artiesten zo'n beetje voorbij. De volgende ook, Original Koffie. De koffie was trouwens lekker. Die was goedgekeurd.
1: Ja, dat kan niet waar zijn. Nou, dan ga ik zo meteen kijken of een nieuwe verse koffie is.
0: Oké.
1: Lekker dit. They know I got it. They wanna grab it. They know send me out the body. Some is that well, it no shabby.

De kleuren van de reggae, red, gold en green, rood, geel, groen. Kabakka Pyramid samen met Damian Marley. Dit is Spectacular samen met Lutan Faya en de Irie Ides. Het nummer heet Kill Them Sound. En misschien hoor je Stop the Train erin.

0: Killed and Sound.
1: Ja, maar welk liedje kon ik er nou in horen?
0: Stop That Train.
1: Ja, wel hè?
0: Ken je die nog? Van Clint Eastwood en General Sand?
1: Ja, ik hoorde hem namelijk.
0: Als maar ik een stukje hoor hoor.
1: Ja, nee, dat kan natuurlijk altijd.
0: Ja, doe ik hierna wel.
1: Dat doe je daarna wel. Ja, dat zou. Heb je daar ook een reggae versie van dan, eventueel? Van Stop That Train.
0: Of dat is een reggae versie.
1: Ja, maar dat gaat nu alweer mis met mij. Je moet mij ook helemaal... Het is jouw programma.
0: Ja.
1: Jij hebt hier verstand van.
0: En jij breekt in.
1: En ik breek in, want Jari van Dijk is aangeschoven van Young Forever. Jari.
2: Yes, een hele goede dag.
1: Een hele goede dag. Ja, het is echt we zeiden net al een Oosterends onder ons aan het worden. Er zitten allemaal maar Oosterenders aan tafel en staan ook om tafel heen. Oosterender als dit wordt het niet meer vandaag in het Thijsenhuis. Hoe blij ben jij met het Thijsenhuis?
2: Ja, dit is natuurlijk misschien wel de grootste aanwinst voor Texel in jaren, durf ik wel te stellen. En het feit dat iedereen hier samenkomt nu al op zo'n dag als dit, dat laat ook al een beetje, dat reflecteert ook al ook de spirit van het eiland, denk ik. En ook wel de behoefte eraan, want ik denk, ja, ik werk zelf bij Young Forever, maar je hebt bijvoorbeeld ook nog Artex inderdaad, de bibliotheek. Dat zijn allemaal plekken die ook toe waren aan vernieuwing, toch? Laten we eerlijk zijn, die hadden we allemaal net...
1: Ja, zeker. Die goed dat je onze oude studio niet hebt gezien, maar wij waren ook aardig toe aan vernieuwing, hoor. Ja.
2: Dus ik vind het gewoon super mooi om te zien. En gewoon een nieuw leven in de brouwerij.
1: Maar, ja, en je was ook lekker bezig. Je bent met een project bezig. Wat deed je net? Kun je het vertellen? Want was dit een workshop waar Michel bij was? Of?
2: Dit was in principe een soort inloopworkshop. En ik heb mijn studio gear neergezet in die ruimte daar. Wat speakers, mijn laptop, keyboard, gitaar. En het idee is dat ik ben gewoon begonnen aan een project. Ik heb gewoon een drumloop uitgezocht. En daar omheen ben ik gewoon gaan bouwen. En iedereen die binnenkwam en suggesties had, daar gaf ik gehoor aan. En zo is er is wel iets uitgekomen, zeg maar.
1: Dat is wel leuk.
2: Dus het idee is dat zeg maar iedereen die langskwam een bijdrage had geleverd aan het project. En ik denk dat dat wel is gelukt.
1: Ja. Dus, maar dat is niet uitzendbaar op de radio. Je zegt, ruim straks maar. Gewoon tussen 6 en 8.
2: Het kan. Het is heel kort hoor. Het is denk ik een demootje van een minuut of zo. Een minuut 20. Okay. En het is instrumentaal. Maar ik heb het wel in principe. Dus.
1: Dat is wel lachen. Nou ja, wie weet komen we daaraan toe. Young Forever, dat betekent je bent heel erg met de jeugd bezig.
2: Yes.
1: Radio is op zoek naar jeugd. Nou, niet alleen naar jeugd, maar ook naar jeugd, moet ik goed zeggen. Want er komen hier ook oud-gedienden binnen die ooit 25 jaar radio hebben gemaakt. En die zeggen, het begint weer te kriebelen. Wat gaaf is radio maken. Maar, en jij zelf, heb je ook iets met radio of helemaal niet? Of?
2: Nou, kort een grappige anekdote. Mijn pa, die had vroeger Silverdijk. Als je luistert, hey, it's me.
1: Hij is heel. Rob hier, hij is heel.
2: Die had vroeger, in zijn jonge jaren, had hij een piratenzender in Oostrent. En daar waren ooit, er waren foto's van gemaakt en in zijn fotoboek gestopt. En ik als kind, ik keek daar met zeer veel verwondering naar. Dat is een jochie van 10 of 12 of zo. Ja. En ik dacht, ik wil dit ook doen, man. Ik vind het zo vet. Ja. En toen ben ik dus al die gear bij elkaar gaan verzamelen. Allemaal cd-spelers en zo. En antennen. En ervoor zorgen dat het ook echt uitzendbaar was. En dus ik heb een tijdje zelf ook... En het werkte uiteindelijk.
1: Het werkte ook.
2: Met heel veel bloed, zweet en tranen.
1: Was jij dat?
2: Ik was het, ja. Ik liep de boel te verstoren hier zo op het eiland. Dus,
1: dus we konden geen tv meer kijken. Alles was verstoord.
2: Nee, maar, dat kwam dus door mij.
1: Ja, heerlijk man. Wat goed. Nou ja, goed.
2: Ja,
1: maar we willen dus inderdaad gewoon... En, ja, misschien komt er ooit iets moois uit voort met samenwerking met Young Forever.
2: Zou leuk zijn,
1: ook, die, want radio maken, het is zo vet. Alleen, ja, dat moet je wel even weten.
2: Ja.
1: En jij ontdekt het door een fotoboek van je vader. Maar nee, start er maar in hoor. Dat klonk lekker trouwens. Wat gaan we draaien zo met dit om?
0: Nou, eerst jullie hoor.
1: Oh, eerst. Okay.
2: Nee, maar ik denk dat er genoeg jongeren zijn die ook bij ons als Young Forever over de vloer komen. En echt wel wat te vertellen hebben, zeg maar. En ook, en ook muzikaal gewoon echt goed bezig zijn. Sommige jongeren die begeleid ik zelf.
1: Ja.
2: Ja, een daarvan is Brijs Schuiling. Dat is waarschijnlijk een naam die...
1: Die heeft zijn primeur bij mij in de uitzending mogen laten luisteren.
2: Ja, precies. Ja. We blijven gewoon bezig. En het is gewoon superleuk om te zien hoe die gasten gewoon passie hiervoor hebben. En het steeds maar verder willen uitbouwen. En met kleine ideetjes komen. Het wordt steeds scherper. De visie wordt beter.
1: Ja.
2: Dus alleen maar...
1: Wat een masselaar ben jij dat je dat soort processen mag begeleiden.
2: Zeker man, ik vind het echt heel leuk om te doen. Dus,
1: super vet. Nou, dankjewel. We gaan elkaar vast nog meer vaker
2: dat denk ik ook,
1: tegenkomen hier. Ja. Ja, want hier komen we elkaar allemaal tegen. Zeker. Een groot tegencomplex.

Aitawe en The Capital. Heerlijke plaat. Goeie artiest ook trouwens. Ja, de volgende mag ook niet ontbreken. Er stond niet eens een claim in zijn lijstje. Ik heb het over Maika Simaya. En deze heerlijke plaat heet Jamaica, Jamaica.

Maika Simaya van het gelijkige album. Dit is Queen Omika, Jessie Dek en Hugh Brown samen. En ze doen het samen met de Irie Uits.

0: ja, dat was het alweer. Het is alweer bijna 4 uur.
1: Bijna 4 uur. Die 2 uur die vliegt voorbij, Tom.
0: Ja, voor dit weet is het...
1: Voor het weet is weer 6 uur. Ja, inderdaad. Inderdaad. Ja. De dames van Country Time zijn binnengekomen. Anders gaan we van de reggae zometeen naar de
0: een
1: country,
0: andere genre.
1: Een heel andere genre. En ik wil je onwijs bedanken. Het was super vet.
0: Maandagavond ben ik er weer om 8 uur. Van 8 uur tot 10.
1: Zeker. Dus ga allemaal luisteren.
0: Ja, ongeveer wat je vandaag hebt gehoord, hoor je dan weer. Maar dan de nieuwe reggae.
1: Dan de nieuwe, zeg maar. Ja, precies.
0: We hebben wat oude platen gedraaid. Maar straks dus 2 uurtjes country.
1: Nou, dat was ook best lekker. Ja. En heb je zelf nog een paar bangers, die kan je zo meteen ook in de doos gooien. Dan,
0: Voor jou, ja.
1: Ja, voor mij weer. Ja,
0: wie weet.
1: Ja, Stop That Train bijvoorbeeld. Ja.
0: Die kan ik zelf nog draaien, want ik heb nog even. Dus,
1: nog even?
0: Ja. Ik vond het hartstikke leuk vandaag.
1: Ja, ik ook. Echt gaaf dat je er was. En inderdaad, iedereen maandag aan het luisteren.
0: Ja, oké. Okay. En veel plezier straks met 2 uurtjes country en daarna 2 uurtjes Zaagmans.
1: Zagen we even die zaterdag door midden, ja, precies.
0: Ja, helemaal goed. Tot de volgende keer. Tot maandag ook.

0: Sorry, ik log uit.
1: Ja, het had moeten gebeuren. Reggae on the move gaat altijd fout. Nou ja, doen we het zo. Ja. Straks 2 uurtjes country. Gaat het vast goed. Tot de volgende keer.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burgh. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl, waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128.000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: En we zijn live.
1: Goedemiddag.
0: Cindy, we zitten hier zomaar in het,
1: Thijshuis. Nieuwe Thijshuis. Voor de tweede keer.
0: De tweede keer, ja. Wees welkom bij Country Time.
1: Ja, 2 uurtjes met ons vandaag.
0: Ja, van 4 tot 6. Normaal op donderdag van 6 tot 8. Maar nu speciaal voor het open dag van het Thijshuis. Ja. Welkom,
1: mensen. Mag binnenlopen, hoor.
0: Ja, hoor. Ja. Wees niet beschroomd. Nee. Kom gewoon binnen.
1: Mag wel verder komen.
0: Wij zijn Cindy en Anneke en wij presenteren dit programma al 5 jaar inmiddels.
1: Ja, klopt. We zijn begonnen in de Warmoestraat.
0: Ja.
1: Doorgegaan naar de Spinmaan van onze tijdelijke locatie. En nu dan in het Thijshuis.
0: Ja, en we zijn begonnen met
1: Luke Kamps. Afgelopen 11 juli gaf Luke Kamps een historisch optreden in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En het optreden was onderdeel van zijn Mine Kinda Saturday Night Tour. Het was binnen no time uitverkocht en geldt officieel als het grootste countryconcert ooit in Nederland en de Benelux zelfs. En ik was daarbij.
0: Ja, jij wel.
1: Ja, en natuurlijk kwam ook een van zijn grootste hits te delen. En dat was When It Rains It Pours.
0: En die hebben we net gehoord.
1: Ja.
0: En we gaan verder met deze vrolijke country vibe. Want mensen, country is zoveel meer dan alleen Johnny Cash, Dolly Parton en Willie Nelson. Dat zijn toch de artiesten die menig één, die niet zo bekend is met country, daarmee associeert.
1: Ja.
0: Dus, maar country is zoveel meer en kent zoveel meer varianten en goede artiesten. Zoals de volgende, Brad Eldridge. Het nummer Love Someone komt uit 2017 en gaat over de eenvoudige en mooie kanten van verliefd zijn.

0: Brett Eldridge, Love Someone.
1: Ja. En terwijl de laatste noten wegvallen van Brett Eldridge. Gaan we verder. En in deze toch wel een beetje speciale live van vandaag mag mijn vriendje Morgan Wallen natuurlijk niet ontbreken. En voor degene die Country Time vaker luisterde, die weten al dat ik groot ben van deze meneer.
0: Groot fan ben.
1: Ja.
0: Je vergeet een woord.
1: Oh, zei ik niet Ben?
0: Nee, je zei geen fan.
1: Oh. Nou, groot fan ben van deze meneer. Fan ben.
0: Fan ben.
1: Ze klinkt... Ja. Het nummer Cover Me Up is nog steeds wel mijn favoriet. Maar ondertussen komen er steeds meer... Ik denk, oh, die vind ik ook heel mooi. Die vind ik ook heel mooi. Dus ik denk, het wordt tijd voor een nieuwe Varier. Hij verkoopt zijn dierbare auto om de ring te kopen voor zijn vriendin.
0: Oh, is hij ook hooked?
1: Huh?
0: Is hij ook?
1: Oh, nee. Dit is gaat over het liedje. Jij kijkt naar buiten. Ik denk,
0: nou ja. Waar moet ik? Daar is een groot gapend gat. Dan kijk je gewoon naar buiten.
1: Ja, dus. Maar ik denk, oh, er is iemand gevallen.
0: Nee,
1: in ieder geval. Maar hij mag dus, of hij gaat de ring kopen voor zijn vriendin. Het is een prachtig liefdesverhaal.
0: En daarom moet hij zijn Silverado verkopen.
1: Juist. Ja. Silverado voor sale.

0: Morgan Wallen, Silverado for Sale. En welkom Rob, gezellig dat je ernaast zit.
1: Ja, dankjewel.
0: Oh, ik heb de goeie. Ik heb zomaar de goeie.
1: Want ik hoor mezelf ergens, dus dan gaat er iets goed, mevrouw goed, van de techniek. Ja, dat heeft u weer keurig voor elkaar. Ja, welkom.
0: Ja, gezellig.
1: Ja, ja. Nou, tenminste, ja, eigenlijk ben ik nu welkom in jullie show, maar in het Thijshuis. Het is niet de eerste keer dat jullie hier zitten, want ik was van de week aan het schilderen. Goed. En toen hoorde ik de vrolijke klanken van Country Time zo door mijn speakers.
0: Hè?
1: Ja, dat schilderde best lekker.
0: Ja. Ik heb hem ook altijd thuis aanstaan, de country lijst, als ik aan het schoonmaken ben of in de tuin. En dan gaat het een stuk sneller.
1: Maar sowieso in Nederland gebeurt er iets. Ik weet niet of jullie dat doen, maar die country muziek, dat begint echt gewoon...
2: En het was altijd al hot, maar nu beginnen de lokale radio's ook het een beetje op te pakken.
0: De mainstream radio's.
1: Ja. En dat komt ergens vandaan. Nou wil ik niks...
2: Bij Radio Texel komt dat vandaan.
1: Het zou zomaar kunnen dat jullie toch iets ergens...
0: Hallo, mogen we even?
1: Het zou zomaar kunnen. Ja. Nee, maar hoe vinden jullie het?
0: Ja, ik vind het geweldig.
2: Ja, ik ben blij dat we hier zitten. Ja. Op de Spinbaan voelden we ons wat verloren. Alleen. Terwijl op zich, daar zit je in een gebouw en het is prachtig, je kan uitzenden, maar dit leeft.
1: Dit leeft, ja.
2: Dit leeft.
1: Dit klopt, ja. Het was fantastisch dat we daar kunnen zijn. Ik heb ook een speciale uitzending voor Robert de Jong ook gemaakt. Als dankjewel namens Radio Texel. Want we zijn hem echt heel erkentelijk.
2: Ja, natuurlijk. Want
1: maanden hebben gezeten.
2: We konden gewoon voor.
1: Maar dat was natuurlijk fantastisch. Maar dit is ook akoestisch vind ik hem gewoon zo lekker dit.
0: Ja.
1: Dat
0: hoor
1: je meteen als je aan het uitzenden bent. En zelfs als je mensen staan te praten en je bent aan het uitzenden. Ga je hem nog wel meemaken. Dan staan er ineens gewoon 20 money binnen. Dan kun je gewoon door.
2: Don't touch.
0: Nee, don't touch.
1: Precies. Je kijkt ze gewoon een studio uit.
2: Nee, alles is welkom.
1: Zeker.
0: Ja. Maar mooi poëtisch omschreven, Sini, die had ik nog niet gehoord. Het leeft.
2: Het leeft, ja.
0: Nee, mooi geschreven. Je voelt je wel af en toe een visje in een aquarium met zo'n enorm raam. Maar je hebt ook wat te zien. Het is leuk.
1: Ja.
2: Het werkt weerskant op, hè?
0: Ja,
1: precies. Het is niet zo dat wij de aapjes en artis zijn. Want het kan ook zijn dat wij naar de aapjes en artis
2: kijken. Juist, zo moet je het zien.
1: Voel je de vis of kijken we naar de vissen?
0: Dat is een beetje. Ja, precies.
1: Ja. Maar het beweegt wel.
2: Zeker.
1: En het loopt.
0: En het is lekker.
1: Inderdaad, het leeft.
0: Ja.
1: Ja.
0: Goed omschreven.
1: Ja,
2: scherp, hè?
0: Ja. Een vrij nieuwster aan het country firmament is de Red Band Clay.
2: Nee, het gaat niet over snoepjes.
0: Nee, de Red Clay Strays, de band. Hun muziek is een mix van country, southern rock, rock'n'roll, soul en gospel. En ze zijn in 2016 opgericht, maar vanaf 2023 pas echt goed doorgebroken. Hun grote doorbraak is het volgende nummer.
2: Is ook wat voor jou, Rob.
1: Ja?
2: Ja.
0: En momenteel hebben ze echt heel veel succes. Ze winnen de ene award naar de andere. The Red Clay Strays met Wondering Why.
3: She comes from Silver Spoon, Golden Rule, private school, never miss Sunday church.

0: U was live in de uitzending, mevrouw. Dit was mijn eerste kennismaking met de Red Clay Strays, Wondering Why. En ze hebben nog zoveel meer moois gemaakt, dus ik zou zeggen, zoek ze eens op.
1: Ja. Als ik het volgende nummer hoor, moet ik altijd aan de film Cocktail denken. En een van de jaren 80 films die toen elk puberaal typeje wel ken en gezien heeft.
0: Het hele album, die hele, hoe noem je dat? Die hele soundtrack was leuk van die film.
1: Ja, klopt. Ja. Klopt. Ik vind het ook nog steeds een heerlijk film om naar te kijken, daar by the way. In de film wordt het liedje gezongen door de Everly Brothers. Die hebben het nummer in 1960 uitgebracht. Maar ik heb gekozen voor de versie van Linda Ronstadt, want dat is country. En die kwam uit in 1974. When Will I Be Loved?
0: Volgens mij heeft Ashley McBride hem ook een keer gedaan. Hebben die ook, volgens mij hebben die versie ook al eens gedraaid. Ja, staat me zomaar wat van bij.
1: Mij niet.

0: Linda Ronstadt, When Will I Be Loved?
1: Lekker hoor, nou, er mag gedanst worden.
0: Dat wist je wel helemaal niemand. Momenteel niet, net als het liepe volk.
1: Okay. Waar zijn we gebleven?
0: Bij nummer 6, Anne.
1: Oh ja, ja, opens. Okay. People say I got a drinking problem, but I got no problem drinking at all.
0: Me too, me too. Hashtag me too.
1: Mensen zeggen dat ik een drankprobleem heb, maar ik heb helemaal geen probleem met drinken. Maar wat wel duidelijk wordt in het nummer is dat hij een probleem heeft met liefdesverdriet.
0: Ja.
1: We gaan luisteren naar Drinking Problem, het nummer van de band Midland, waar ze hun grote doorbraak mee hadden in 2017. Met zelfs 2 Grammy-nominaties. Drinking problem.

0: Drinking Problem van Midland. En wij zijn inmiddels ook van een lekker bakkie leut voorzien.
1: Kopje thee, kopje koffie.
0: Ja. Ja, en er is geroerd. Ik hoef niet met mijn vinger erin.
1: Ja, we hadden net natuurlijk eigenlijk allemaal al wat modern country. Maar natuurlijk hebben we ook nog steeds de oude meuk.
0: Oude meuk is ook leuk. Ik kan hem er gewoon nog wel, als ik hem snel kan. Ja, hier.
2: Een country classic. Country classic. Terug in de tijd met Radio Texel. Want oude meuk is ook leuk.
1: Donald Eugene Gibson,
0: Eugene.
1: Don in de volksmond, staat de boek als een van de belangrijkste grondleggers van de Nashville Sound. Hij kreeg in de muziekindustrie de bijnaam The Sad Poet vanwege zijn talent en melancholie, eenzaamheid en liefdesverdriet treffend te verwoorden. Hij overleed in 2003 op 75-jarige leeftijd, maar zijn nummers worden tot op de dag van vandaag nog steeds door artiesten over de hele wereld gecoverd. Ook Lonesome Me.
0: Ik ruik paprika chips.
1: Ik ook.
0: Ja.
1: Of popcorn.
0: Paprika chips. Mm. All lonesome.

0: Don Gibson, Oh Lonesome Me.
1: Er wordt hier nog niet heel veel gedanst, maar beneden hebben we net wel een voorstelling.
0: Ja, klopt, want het was een voorstelling van Artix.
1: Ja, prachtig gedaan, by the way. Zijn grootste hit, of in ieder geval waar de meeste mensen hem van zouden kunnen kennen, is Tennessee Whiskey uit 2015. Maar Chris Stapleton is meer dan dat ene nummer. Wat hij trouwens ook op een hele bijzondere manier gecoverd heeft. Want dit is origineel, Tennessee Whiskey is niet van hem.
0: Nee.
1: Maar dat terzijde, hij heeft ook een hele memorabele manier het Amerikaanse volkslied vertold.
0: Ja, tijdens, een van de beste ooit.
1: Ja, bij de Super Bowl in 2023. Mocht je het niet kennen, kijk het gerust terug. Dat is echt de moeite waard. Eén van de beste versies ooit, zoals jij al zei. Maar nu het nummer Starting Over van het gelijknamige album.
0: Dit is het nummer waar ik mee kennis maakte met
1: Chris Stapleton. Ik niet, ik met Tennessee Whiskey, inderdaad.

0: De hele pure eigen sound van Chris Stapleton.
1: Klopt. Een van de hedendaagse invloedrijke singer-songwriters die zeker in Nashville bekend staat als een hitmachine is Ernest. En voordat hij doorbrak als soloartiest maakte hij furore als songwriter. Hij heeft inmiddels ruim 10 nummer 1 hits op zijn naam staan als auteur. Hij schreef hits voor onder andere Morgan Wallen, Jelly Roll, Kane Brown, Thomas Rhett en Florida Georgia Line. En dit vind ik toch wel een van zijn mooiste.
0: Wild, weet je wat ik eigenlijk wel jammer vind nu? Je hoort heel veel herrie, maar je hoort heel veel...
1: Achtergrond.
0: En wij kunnen hier vandaan dus niks niet zien wat daar beneden gebeurt.
1: Nee.
0: Dat vind ik dan wel weer.
1: Ja,
0: jammer.
1: Je wordt er wel nieuwsgierig van.
0: Ja.
1: Wij lopen direct even naar het balkonnetje.
0: Ja, kunnen we even kijken wat ze aan doen?
1: Even reknekken. Ja.

0: Southwest van Ernest.
1: Oh, die blijft leuk, hè?
0: Heerlijk.
1: Ja, ik hou ervan. Nou, vertel, Rob.
2: Ja, vertel inderdaad. En dan is het, vertel eens even wat er allemaal nu in het Thijshuis gebeurt. Want iedereen zit natuurlijk thuis lekker gezellig weg te dromen bij jullie muziek. Maar eigenlijk moeten ze deze kant op komen.
0: Even komen kijken.
2: Want eigenlijk moeten ze even komen kijken. En dan kunnen ze jullie ook live meemaken.
0: Ja, want mensen hebben nog best wel drempelvrees, heb ik al in de gaten. Want we moeten iedere keer zeggen, kom maar binnen.
2: Ja, terwijl
0: ze blijven allemaal daar staan.
2: Er is niet eens een drempel. Nee. Dus, maar de vrees hebben we inderdaad wel gezien. Ja, wat is er aan de hand? Er is nu een dansgroep. Die gaat zo meteen, dat is House of Dance is dat. En Die zitten normaal natuurlijk in de Waal. En die komen hier eventjes laten zien hoe onwijs goed ze kunnen dansen. Ik kan je vertellen, die trap die zit hier ramvol met mensen al. Er past nog meer bij. Want dat hebben we inderdaad Sander Bosma wel horen zeggen. Dit gebouw is gemaakt op hele grote groepen mensen. Dus
0: wees welkom.
2: En kom vooral langs. Ondertussen doet Young Forever nu een hitser, bingo. Ik moet zo meteen even naar beneden, want ik denk dat dat heel leuk is. Ik ben te laat om mee te doen. Dus
0: jammer, hadden wij ook wel mee willen doen.
1: Wij zijn er ook heel goed.
0: Ja, wij zijn er ook heel goed. Ja.
2: Dan gaan wij dat een keer ook gewoon op een verenigingsavond
0: leuk
2: doen of zo.
0: Doe
2: een hitsen bingo.
0: Ik ben voor.
2: En er is nog een workshop. Nou kan ik het toch potsjedikkie niet lezen. Wat staat er?
0: Bij mijn bril lenen.
1: Potten bakken.
2: Nou, ik weet niet. Ja, je zou denken, wat is er? Maar in het atelier is er een workshop boekselen.
0: Wat is dat?
2: Dus ik denk, ik kan het niet lezen. Het ligt aan mijn ogen. Maar er is iets met boek. Ik weet nog niet wat het is.
1: Lijkt dat op tamponeren?
2: Het zou zomaar kunnen.
1: Van Theo en Thea.
2: Ja, precies. En dan met boeken. Zo, dank. Ja. Nee, maar er is dus ook de komende uren nog genoeg te doen hier. Ja. Dus je kan gerust langskomen.
0: Tot een uur of laat vanavond?
2: Nou, tot een uur of acht wel.
0: Tot een uur of acht.
2: Ja, dan gaat het licht wel heel langzaam een beetje uit. Dus,
0: goed.
2: En wij blijven gewoon nog even met
0: en
2: de radio.
0: En het is weekend, dus mensen hebben tijd, zou je zeggen. Dus kom langs.
1: Ja.
2: Kom langs en kom vooral de studio ook in.
0: Ja. Ja.
2: En dat is wel gelukt.
1: Je mag kijken, aanraken niet van zien.
0: Nee, no, don't touch. Nee, don't touch. Nee.
2: Oké, goed. Dan weten we dat.
1: We gaan verder met...
2: Ja, wat is het bruggetje nu naar het liedje?
1: Precies. Nou ja, geen zoetsappig liefdesverhaal, maar een flirt met een goed verhaal. Zelfs hier en daar een beetje ondeugend.
0: Oei.
1: Het is een soort van gesprek tussen de Mrs. en Mr. Hot New Country van dit moment. Een duet van Ella Langley, die zelfs op de mainstream radio...
0: Mike heb er ook nog gedraaid.
1: Precies, Choose in Texas heeft hij laten horen.
0: Ja.
1: En Riley, Mr. 50 Shades of Green.
0: Ja.
1: Wel of niet met porno snor, hij blijft lekker.
0: Ja.
1: You look like you love me.
3: I was all but 22, I think at the time. I'd been out on the road, lonely at night. And it'd been a while.

0: Hallo, let eens even op. Hij was al af, hoor.
1: Ik had een error in mijn beeld.
0: Ja, dan moest je onder naar het beeldscherm.
1: Ja, maar dat was bij het rechterscherm. En nu deed het linkerscherm dat.
0: Dan moet je de knopje onder het linkerscherm.
1: Ja, dat hoorde jij net ook. Anders had jij ook hier paniek, Frank. Paniek.
0: Ella Langley was dat met Riley Green.
1: Nou ben ik toch dood.
0: Oh.
1: Ja, dat hè. Ja, we zijn er weer. Ja, we zijn er weer. Ik was turning into black.
0: Oh.
1: Ja, nou, we gaan verder. Country van Nederlandse bodem mag natuurlijk ook niet ontbreken in deze lijst.
0: Nee, absoluut niet.
1: De Limburgse countrypopgroep Pussycat, die in de tweede helft van de jaren 70 en begin jaren 80 uitgroeide tot een van de meest succesvolle Nederlandse band ooit op internationale hitlijsten. De zussen Veldpaus,
0: Ik zou het net zeggen, waren toch de zusjes Veldpaus?
1: Ja, dat klopt. Scoorden met Mississippi een wereldhit, maar ik heb voor het mooie The Easy Way gekozen.

0: Pussycat met The Easy Way.
1: Want zelfs Pussycat is meer dan Mississippi, hè?
0: Zeker, zeker. Ja. Die hebben zulke mooie nummers ook.
1: Ja. We gaan even terug in de tijd naar de gouden jaren van de country, de jaren 90. Black Hawk was toen een bijzondere verschijning met drie zangers. Hun sound was te vergelijken met de Eagles en ze scoorden hit na hit. En ze bestaan nog steeds en dit is mijn favoriete nummer van hen. I'm not strong enough to say no. Volgens mij zijn ze beneden aan het zingen. Ik weet niet of dat op de radio te horen is nu, maar... Want de deur staat open.
0: Ik durf het ook niet, of is het gewoon in een dansoptreden?
1: We gaan direct even kijken.
0: Checken.
1: Ja, Black Hawk.

0: Black Hawk was dat met I'm Not Strong Enough to Say No. En ik heb hem van jou.
1: Ja, klopt. Ja, ja.
0: Ja.
1: En ze hebben ook, net als de rest, meerdere mooie nummers. Maar dit is ook zeker mijn favoriet.
0: Ja, klopt.
1: Er werd beneden net enorm leuk gedanst. Ik heb een klein stukje van meegekeken.
0: Heb je gefilmd?
1: Nee, ik heb niet gefilmd. Er werd wel heel veel gefilmd door anderen. Ik zag zelfs een jonge man ertussen. Ik denk, wat leuk.
0: Oh,
1: dat er niet alleen maar meiden staan te dansen, maar dat het ook
0: dat
1: er ook jongens aanwezig zijn.
0: Het moet allemaal kunnen.
1: Ja.
0: Ons eerste uurtje
1: zit er nu op.
0: En nog eventjes, je kunt gewoon nog hier langskomen.
1: Blijf vooral komen, mensen. Het wordt hier wat stil bij ons in de studio.
0: Ja. De schoonvader moet dan doen ook even zwaaien. Die gaan ook...
1: Bedankt voor het langskomen, was leuk.
0: Ja.
1: Dank je.
0: Doei. We gaan even zo meteen naar de boodschappen en het journaal. En dan
1: zitten wij hier nog een uurtje?
0: Ja, wij zitten nog een uurtje. Dus we gaan eruit met een instrumentaaltje. Bonanza.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten viel er per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Welkom terug, tweede uur Country Time.
1: Nog
0: met
1: steeds.
0: Met Sini en met Anneke. De tweede keer in het Thijse huis. Mm-hmm. Welkom bij de open dag. En het ging even niet goed, want er zou een jingle moeten beginnen en die begon niet. Maar we hebben het netjes opgelost,
1: ja, hoor,
0: volgens mij.
1: Niks gebeurd, niks happens.
0: Waar zijn we mee begonnen, Sien, tweede uur?
1: We zijn begonnen met Luke Grimes. En wie de serie Yellowstone nog nooit gezien heeft of nog nooit van gehoord heeft, is dan ook zeker geen country en western fan.
0: En waarschijnlijk geen vrouw.
1: Nou, weet ik niet, want mannen kijken ook heel veel naar Yellowstone.
0: Ja, maar Luke is toch wel een lekker hapje.
1: Oh, dat is zeker inderdaad een lekker hapje. En in de serie is hij dan ook bekend als Casey Dutton. In het echt heet deze meneer dus Luke Grimes. En hij maakt hele mooie liedjes. En Some Guys Have the Full Package. En hij is er een van.
0: Ja, absoluut.
1: Dit was Ohio.
0: De band die ik live gezien heb in 2023 bij Country to Country is Old Dominion. En dat was een van de redenen dat ik toen een kaartje heb gekocht. De tweede reden was Drake Milligan. Die was ook erg leuk. En ze hebben al mijn verwachtingen waargemaakt. Het nummer No Hard Feelings heeft een andere kijk om hoe om te gaan met liefdesverdriet. Hadden we dat jaren geleden maar eerder gehoord, zie je niet, dat liedje?
1: Ja, maar ja, toen was er nog niet zoveel social media en alles om dat soort dingen op te zoeken.
0: Nee, precies. No Hard Feelings, Old Dominion.

0: No Hard Feelings van Old Dominion.
1: Zack Bryan diende 7 jaar geleden in de Amerikaanse Marine, oftewel de US Navy. In zijn vrije tijd schreef hij de liedjes, gooide het op YouTube en een nieuwe carrière was geboren. Hij verliet de Navy in 2021 met eervol verslag, ontslag, om zich volledig op de muziek te richten. En meerdere van zijn nummers kwamen al voorbij in de serie Yellowstone voor de oplettende
0: luisteraar, kijker.
1: Ja, hoe je dat ook noemen wil. Dit is If She Wants a Cowboy, Zack Bryan.
0: Ik wil er wel heen. Ik wil wel een cowboy.
1: Ik ook wel. En als je, doe er dan gelijk 2.
0: Ja, doe maar 2. Ja. En dan het liefst een beetje met de looks van Luke Grimes, Riley Green. Ja. Zonder pornosnor.
1: Dat graag.
2: 1, 2, 3, 4. Man, I got a song for y'all.

0: was it.
1: Throw her on the damn radio.
2: Nou, throw it on the damn radio. We zitten on the radio.
3: Ja, we live zitten hier gewoon live in het Thaise huis.
2: En we hebben momenteel bezoek.
3: En we hebben visite.
2: Van Jane.
3: En Gerrit.
2: Die loopt nu
3: die loopt net naar buiten. Die gaat kijken wat er buiten te bewonderen is.
2: Wat voor uitzicht we hebben.
3: Ja.
2: Welkom, Jane.
3: Nog even over die cowboys. Het is bijna Sinterklaas. Misschien kunnen we een lijstje.
2: Oh, Rob. Je bent toch met lijstjes bezig. Ja. Dus misschien kun je ook een lijstje maken voor leuke cowboys.
3: Rob is al
2: weg. Ja. Nou, jij zit nu met. Je hebt een box met verzoeknummers en dergelijke voor wat ze willen draaien. Ja. Wij hadden bedacht, misschien kun je ook een box maken voor leuke cowboys. En dat
4: wij dan gewoon kunnen kiezen. Die zich kunnen aanmelden hier.
3: Ja, ja. Dat wij dan kunnen kiezen.
4: Het stikt ervan natuurlijk op Tesla.
2: Ja, zeker.
4: Dus dat zou zomaar kunnen, ja. Ja, maar het is zelfs zo erg dat iemand heeft het dus erin gedaan. Die spreek ik net buiten voor, zeg maar. Ik was even naar buiten gelopen. En die zegt, je moet wel dat en dat nummer draaien. Dus ja. Het is niet verzoeknummer. Het begint nu een beetje dwingend te worden.
3: Het moet gebodsnummer zijn.
4: Ik moet blues of zo moet ik zometeen draaien. Blues moet ik zometeen draaien. Moet. Oh, okay. Maar ja, goed, er komt ook een bluesweekend aan. Dus ja, dan maken we er ook wel even reclame
2: een
4: voor.
2: Een bruggetje.
4: Maar misschien moet er ook een keer gewoon een countryweekend komen hier op Texel.
2: Dat was het vroeger. Wel heel
4: goed. En dan met de bluegrass bandjes en zo erop. En
3: nou, ik moet zeggen, blues en country, dat is wel...
2: Hangt wat naar elkaar.
3: Hangt wat samen,
4: het,
3: hoor.
4: Het bijt niet echt,
3: nee,
4: hoor.
3: Nee. Dus het kan gewoon.
2: Het kan uitgebreid worden, zou je zeggen.
4: Ja, ik zit niet in die organisatie, maar ik vind het weer een mooie geste. Ja, maar ja, goed, jullie hebben nu al voor elkaar gekregen dat die hele mainstream country begint te
2: draaien. Ja, dat is waar. Ja.
4: Dus dan krijgen jullie dit ook al voor.
2: Ja, tuurlijk.
3: Dat redden wij. Het is tijd voor een mooie ballad, Sini.
2: Oh ja,
3: het is
2: zeker.
3: Een duet van Mac.
2: Ballad-tijd.
3: Duet van Mac McNown en Grace Tyler. En het is een cover van de King of Country, George Strait. Die voornamelijk heel veel succes had in de jaren 90. En Rob zit te knikken en die denkt het zal
2: dat zal maar wel, ja.
4: Ja, ik heb thuis geleerd, dan moet je gewoon knikken. Jaren 90, ja. Toen was ik toen. Ja.
3: Dit is zo'n cover, die is beter dan het origineel.
2: Oeh. Die zijn er niet veel trouwens.
3: Niet veel.
4: Maar hou ik nu wel mijn koptelefoon op. Daarnet werd ik onderbroken.
3: I can still make Cheyenne, let goed op.

0: Ik zou zeggen, heb ik gelogen, Rob? Maar Rob is alweer...
1: Abuis.
0: Hij steekt zijn duim omhoog.
1: Die lullen maar een end weg. Ik doe mijn eigen ding.
0: I Can Still Make Cheyenne was dat van Max McNown en Grace Tyler met een cover van George Strait.
1: Doe jij nog even een jingle, John?
0: Voor welke wil je?
1: Doe eens Varier.
0: Het
1: is ouwe
2: Country
1: leuk.
2: Time, Radio ja. Texel. Met weer zo'n echte country klassieker.
3: Country klassieker.
1: De gentle giant van de country met zijn 1,85 meter in combinatie met zijn vriendelijke, bescheiden persoonlijkheid en rustgevende stem. Don Williams mag natuurlijk niet ontbreken in onze lijst.
0: Nee, wij zijn ermee opgegroeid.
1: Ja, dat klopt. Don Williams was één van de artiesten die in die tijd niet voor spektakel of drama koos. Maar gewoon
0: voor
1: het eenvoud. Hij zat op een kruk, hij deed zijn dingetje. En had daar net zoveel, misschien nog wel meer succes mee, als degene die wel alle poppen...
0: Luid en duidelijk aanwezig waren.
1: Ja, dat precies. Ja, klopt. Hij had maar liefst 17 nummer 1 hits. En het nummer Amanda werd voor Don dan geen nummer 1 hit, maar wel voor zijn collega Waylon Jennings. Die het later uitbracht. Maar ik houd van de zalvende stem van Don Williams.
0: Ik ook.
1: Amanda.

0: Amanda Dawn Williams.
1: We gaan verder met de helaas veel te vroeg overleden Toby Keith. Het wordt weer een nieuw plopkap. Hij brak door in 1993 met Should Have Been a Cowboy, maar zijn absolute topperiode kwam rond 2000. Tussen 1999 en 2006 scoorde hij een enorme reeks hits met onder andere How Do You Like Me Now, I Love This Bar, Beer for My Horses en As Good As I Once Was. En uiteindelijk heeft hij 20 nummer 1 hits gehad. En dat laatste nummer wat ik zei, As Good As I Once Was, komt nu. En mijn man is er ook. En die gaat nu naar huis. Oh nee, naar de stal. Ja, ja. Heb jij een verzoekie?
2: Ja, bubbels en de citroen.
1: Oh ja, lever even in bij Rob.

0: Toby Keith was dat. As good as I once was. Nou, en met recht.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja, letterlijk even gruwelijk.
0: Hij doet het niet meer.
1: Het nummer, De Engelbewaarder, werd in het voorjaar van 2023 een enorme nummer 1 hit. Marco Schuitenmaker is de man die ervoor zorgde dat dit door iedereen werd omarmd en werd meegezongen. Het origineel daarentegen, weet jij van wie die is, Anneke?
0: Willeke.
2: Van vader nee. Abraham.
1: Wie? Ja,
2: dacht ik.
1: Ja, ja nee, maar die heeft het geschreven.
2: Ja, maar heeft het, maar heeft
0: die
2: iemand
0: heeft
2: anders
0: niet gezongen.
2: Het
0: ja,
2: niet
0: Willeke
2: gezongen.
0: Of zo.
1: Nee,
0: maar...
1: nee. Je kent haar ook, met het mooie korte blonde haar.
0: Ja, precies.
1: Mieke.
2: Mieke heeft dat gezongen.
1: Mieke heeft het gezongen,
2: ja,
1: maar...
2: Als je dat origineel hoort, dat is echt wel een verschil.
1: Ja, klopt.
2: Ja, goed. Ja,
1: maar inderdaad, het origineel Pierre Kartner heeft het geschreven vroeger. Ja, ja. Oftewel, vader Abraham.
2: Ja. Pierre Kartner, ja, dat klopt. Ja,
1: ja. Ja, klopt. Zo, nou. Eentje van het kleine café
2: Trip
1: in de
2: down
1: haven.
2: Memory Lane, ja.
0: Ja, wij hadden zelfs een LP van de Smurfs.
1: Ja, die was wel heel leuk trouwens.
0: Een heel LP vol, ja. Allemaal Smurfliedjes.
1: Met vader Abraham, hè?
0: Vader Abraham.
2: Ja. Precies. Ja. Maar goed, en daarna ging Basie en Adriaan op. Nou goed, ja. Terug naar jouw verhaal.
1: Oh, maar,
2: ja, terug,
1: okay. Maar er is dus ook een Engelstalige versie van dit, en een country versie van dit nummer.
2: Serieus waar.
1: Serieus ja. Waar, en die is ook door een Nederlandse artiest gemaakt. Ja.
0: Oh, weer wat geleerd,
1: weer
0: Rob.
1: Wat geleerd, Rob. Wat
2: ik leer de hele middag van joh. Het is
0: informatief ja. Programma. Ja. Nou.
1: Door Boas. Zegt Boas je wat?
2: Nou, die Boas zeggen me wel wat. Maar...
1: Nee, niet de Boas. Maar... Het is de Boas. Hij heeft ooit ook meegedaan in een van de talentenshow, geloof ik. Hij heeft enorm krulletjes haar. Hij lijkt een beetje op de zanger van Direct. Maar het is het niet.
2: Oké.
1: Dus, maar dit is dus de versie van Boas. Angel by my side.

0: country versie van Engelbewaarder, Angel by My Side van Boas.
1: Leuk, hè? Mijn favoriete country artiest,
0: ja, jouw vriendje,
1: is momenteel Colter Wall. Nog maar 31 jaar jong. Maar als je hem hoort, denk je dat je met een oude man te maken hebt die zijn hele leven al
0: gerookt, gedronken.
1: Ja, zware Jack, vanille rookt en whisky drinkt. Hij maakt heerlijke authentieke country en hij is ook nog steeds een hele echte cowboy. Hij leeft en werkt op een ranch en muziek maken doet hij er een beetje bij. En dat zijn de beste. Dit nummer komt van het album Little Songs en die heb ik grijs gedraaid. Wou je nog...
0: Even inbreken.
1: Of moeten we eerst het liedje doen en daarna?
0: Je doet niet aan. Je staat niet aan volgens mij.
1: Nee, oh ja, je moet die hebben. Sorry.
2: Ja, ik moet deze hebben. Nee, je hebt net dat hele verhaal verteld. Laten we het eerst een liedje doen.
1: Oké. Okay. Dacht ik ook, hè?
2: Ja, dacht het wel.
1: Oké. Okay. Corralling the Blues. Colter Wall.

0: Coltowall, nog maar 31 jaar, maar het klinkt als een 80-jarige.
1: Ja, dat, sommigen hebben dat.
0: Sommigen hebben dat, ja.
1: Ja, we hebben hier aangeschoven Lieke.
2: Ja.
1: Ja, ik ben heel slecht in namen.
0: Je mag de microfoon een beetje bij.
1: Ja. Daar weet Bo Jane alles van. Die zit er ook in de studio. Maar sommige namen die onthoud ik dan weer wel. Ik weet ook niet waarom. Maar Lieke, jij bent bij Young Forever. En toen dacht ik, we gaan gewoon aan jou vragen. Wat vind jij nou van dit gebouw?
2: Nou, ik vind het wel een leuk gebouw. Omdat het meer open is dan dat het eerst was. En je kan nu ook gewoon overal heen. En in eerste instantie had je natuurlijk overal had je allemaal kleine gangetjes die naar lokalen toe leiden.
1: Ja.
2: En nu is het open en kan je ook een lokaal inkijken, kan je zien wat er gebeurt. En het is gezelliger op die manier.
1: Ja, want je refereert aan het oude gebouw van Artex bijvoorbeeld.
2: Ja.
1: En dat waren inderdaad allemaal hokjes en dan zag je... Ja, je hoorde af en toe wel eens iets, maar je zag net niks inderdaad. En nu is het veel meer open.
2: Ja, en je hebt een soort van concertzaal heb je, waar je een uitschuifbare tribune hebt. En daar heb je dan het koor waarvan je vanaf hierboven gewoon kan zien wat ze aan het doen zijn.
1: Ja, dat zag ik. Maar is die uitschuifbaar, dat ding?
2: Ja.
1: Wauw.
2: Die kan je helemaal inklappen tot aan de muur.
0: Volgens mij het dansgedeelte kan volgens mij ook nog naar achteren, die zaal. Of
1: ja,
2: die kan je twee splitsen.
0: Ja. Ik heb ook gehoord van de week.
1: Er zijn een soort hele slimme dingen zijn daar bedacht in dit gebouw. Ja. Ja, daarom is het leuk dat jij hier bent, want wij zien dat niet. Of wij hebben het nog niet ontdekt en jij hebt het wel ontdekt.
2: Ja, ik krijg het allemaal te horen. Van,
1: dat ook natuurlijk, maar dat zijn allemaal positieve dingen. En Young Forever, jullie zaten natuurlijk zeg maar ook aan de Wilhelminalaan.
2: Ja.
1: En als je dat vergelijkt met waar je nu zit?
2: Het is anders, het is heel erg wennen. Omdat we in eerste instantie een bovenverdieping en een zolder hadden. En dan waren de toiletten afgesloten en had je nog een kantoortje.
1: Ja.
2: En nu is het één grote ruimte met wat minder afsluiting van bepaalde plekken.
1: Ja.
2: Het is allemaal heel open.
1: Ja.
2: En dat is wel heel erg wennen. En het plafond is minder hoog, waardoor het veel kleiner lijkt dan dat het is.
1: Nee, precies. Maar wij doen nu het interview. En als ik zo langs je heen kijk, is het een enorm raam. En je kijkt zo de bieb in, zo de ruimte in, zeg maar.
2: Ja.
1: Dat hebben jullie ook beneden.
2: Ja. Wij kijken gelijk naar het kunstgedeelte, dus naar het atelier en zo. En we hebben een keuken ernaast zitten waar kooklessen gegeven kunnen worden.
1: En verzorgen jullie die of verzorgt iemand anders dat? Of?
2: Volgens mij wou iemand van de OSG wou dat gaan doen.
1: Oh.
2: Een paar leraren die vonden het wel leuk om dat te
1: doen. Dat is wel vet. Ja, dat is zo. Dankjewel. Zijn we nog iets vergeten?
3: Is het raam, zeg maar, wat met allerlei kunst ontworpen is. Is dat door de mensen zelf gedaan die vaak bij de Young Forever komen of niet?
2: Op woensdagmiddag hebben we Fun for Kids, heet dat volgens mij. En daar kunnen de kinderen dan op de ramen tekenen.
3: Oh, die hebben dat dus
2: omdat
3: gedaan.
2: Omdat er mensen wel eens tegen het raam aan zijn gelopen, omdat het niet opvalt dat er een raam zit. En toen dachten we, kunnen die kinderen erop tekenen? En dan wordt het ook nog gezelliger.
3: Ja,
2: als dat
3: leuk idee. Ja. Er viel gelijk op in ieder geval als je daar binnen loopt. Oh, je kijkt allemaal kunst.
2: En dat kunnen we er iedere week kunnen we dat er vanaf halen.
3: Iedere keer wordt het weer ververst, zeg maar.
1: Leuk.
3: Ja.
1: Leuk.
2: Maakt ook wel wat kleurrijker.
3: Ja, klopt. Ja,
1: dat is ook weer een mooi woord.
3: Kleurrijker.
1: Oh, ik ben een soort woorden aan het verzamelen vandaag. Gewoon. Ik heb een Mark Pol heb ik gevraagd. Van, geef jouw woord voor dit. Die had het meer dat samen, die verbinding. En wat jij zegt, kleurrijk. Het is mooi. Ja.
0: Cini ontpopt zich hier als een ware interviewster.
3: Poet.
1: Ja, ook inderdaad. Ja. Maar goed, we zijn hier natuurlijk ook voor de muziek.
3: Ja.
0: Ja. Vanzelf, we dus, gaan nog een paar...
3: We plakken er nog wat af.
0: Een paar nummertjes
3: En we gaan met er eentje verder die iedereen kent. Dat nummer kent iedereen. Alleen misschien niet in de uitvoering van de volgende. Travis Tritt, een oude rot in het vak. Jaren 90, Rob, country.
1: Ja, natuurlijk. Ja, jaren 90, country. Ja. Ja. Nee, daar was ik er heel erg in.
3: Maar Travis Tritt was niet alleen een zanger, hij was ook een acteur. En hij speelde in een hele bekende film. Klein rolletje, maar in een hele bekende film.
0: Oh,
1: Magnum P.I. met snor?
3: De Blues Brothers.
0: Oh,
3: de Blues Brothers.
1: Oh, toch.
3: Ja.
1: Dus toch met snor. Ja, oké.
3: Nu een nummer van hem die niet van hem is, maar oorspronkelijk van Bruce Springsteen.
0: Van de Boss.
3: Tougher than the rest.

0: and the Rest van Translit. Ook op deze middag mag Alan Jackson natuurlijk niet ontbreken. De beste man heeft de meest prachtige countrymuziek gemaakt, maar heeft helaas dit jaar moeten stoppen met live optreden in verband met zijn ziekte. Hopelijk valt zijn afscheidsconcert in Nashville ooit nog eens ergens te zien.
1: Ja, een hoop ik wel. Streamingsdiensten.
0: Ja, precies. Ja. Want die zou ik wel heel graag willen kijken. En ik weet dat ik sowieso Jannie en Martin hier een plezier mee doe.
1: Ja.
0: Living on Love. Alan Jackson.
1: Hoe zegt u?

0: Alan Jackson, Living on Love. En Rob zegt net, oh, dat is een lekker nummertje. Ja, alles wat wij draaien is lekker.
1: Nou, ik zit wel, we zijn hier wel de boel bij onze collega's ook aan het introduceren.
0: Nou, echt wel. Want Tom, die was ook al...
1: Zijn dochter
0: is wel goed bij, trouwens.
1: Ja, die is
0: naar Zach Bryan en Luke Combs geweest.
1: Ja.
0: Dus er is hoop.
1: Er is hoop, zeker. De Zach Bryan Band is een van de meest succesvolle en muzikaal veelzijdige bands in de Americanse country. De groep
0: Americans.
1: De Americans.
0: Dat is geen woord, zie je niet.
1: Amerikaanse country. Dat ja, klinkt beter. Toch niet? Maar goed, de groep heeft een ijzersterke live reputatie, complexe harmonieën en een crossover sound waarin country, bluegrass, reggae, southern rock en jam band invloeden samenkomen. De allerbekendste hits van hun zijn toch wel de Chicken Fried en Toes en Knee Deep, Colder Weather en Same Boat. Die vind ik helaas niet leuk. 13 nummer 1 hits in totaal. Een band die ik live heel graag nog een keer wil zien. Ja. Maar die nog steeds niet oversteekt naar Nederland.
0: Die zouden ze naar country en country moeten laten komen.
1: Ja, ze zijn volgens mij ooit al wel een keer bij country to country in Engeland geweest.
0: Maar niet hier.
1: Maar niet in Nederland. Let It Go.

0: Let It Go van de Zac Brown Band.
1: Ja.
2: Ja, ja, zegt hij. Ja. Ja. Rob heeft er ook verstand van.
1: Dat wist ik al, sinds de jaren 90. Ja, inderdaad.
0: Nee, die zijn niet sinds de jaren 90.
1: Nee, maar sinds die tijd heb ik er wel verstand van. Zo, ja.
2: Nou, ja, we, zijn jij weer. We zijn toe aan ons laatste nummer, Sini.
0: Ja.
1: Ja, maar voor die tijd wil ik jullie wel onwijs bedanken dat jullie hier vanmiddag waren.
3: Nou ja, dat is vanzelfsprekend, toch? Ja.
2: Je schiet helemaal waren vol. Hey, ja. Je schoot helemaal vol.
3: Wil je een zakdoekje, Rob?
1: Nee, ja. Nou, stoppen nu. Doe lekker je ding. Ja. Maar tof dat jullie er waren.
3: Hey, dankjewel.
2: Leuk dat we er mochten doen.
3: Ja, zeker.
2: Mr. Riley, 50 Shades of Green, maakt momenteel enorme successen mee. En hij staat volgend jaar in Country to Country in Engeland.
3: Ja, niet in Nederland.
2: Niet in Nederland, helaas. Dan had ik wel kaartjes gekocht waarschijnlijk. Hij is momenteel coach in het 30ste seizoen van The Voice.
3: Ik heb al een paar stukjes
2: gezien. Ja, ik ook. Ja. Hij heeft niet onverdienstelijk gespeeld in de spin-off van de serie Yellowstone.
3: Zeker.
2: De Marshals.
3: Zo, als acteur doet hij het pittig.
2: Met Luke Grimes. En hij heeft ook in zijn eigen videoclip gespeeld van het volgende nummer. Think As You Drunk van Riley Green.

0: But I ain't as think as you're drunk,
1: I am. We zetten hem even zachtjes.
2: Ja, we doen hem even op een beetje muten.
1: Want het zit er bijna op.
2: Ja, en, onze twee uurtjes zijn voorbij gevlogen.
1: En volgende week donderdag zitten we gewoon weer van 6 tot 8 met z'n tweetjes in de studio.
2: Misschien met pottenkijkertjes van de dus achter de ramen.
1: Mocht u nou zeggen van nou, dit klonk eigenlijk wel heel erg leuk. Stem dan gewoon volgende week donderdag af.
2: Ja, of als u zegt van goh, dit lijkt me toch heel leuk om radio te maken.
1: Gewoon doen.
2: Er zijn echt nog genoeg uren in te vullen hier.
1: Wij dachten ook dat we het niet konden. En we doen het
2: we
1: al 5 jaar.
2: Echt niet.
1: Nee, we kennen het ook niet, maar we doen het wel. Nou, bedankt voor het luisteren.
2: En, ja, bedankt dat wij hier ook mochten zitten.
1: Precies.
2: En tot zometeen bij Rob. Die gaat het stokje van ons overnemen met allemaal verzoeknummers. Die hij waarschijnlijk niet eens doorkrijgt. Hij heeft gewoon te kort tijd. Zoveel verzoeknummers zijn
1: erin. Stop nou maar. Ingediend. Kunnen we even nog een beetje horen nog. Don't pay no mind to this mountain of crud.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Met meneer Zaagmans op weg naar het weekend. Dit is de Zaagmans Show op Radio Texel.
5: En zo is het, dames en heren. Eindelijk mag ik hoor. Ja hoor, helemaal. En we beginnen met de Dancing Queen van ABBA. Speciaal aangevraagd door Joke Keizer. En we doen alleen maar de aanvraagnummers die deze dag voorbij gekomen zijn. Ik hoop dat ik ze allemaal kan wegtikken. Dus ga er maar even lekker voor zitten of dansen.

Believer. 2017 van Imagine Dragons. En het leuke van alle verzoeknummers die vandaag in het Thijshuis zijn ingebracht, is dat soms totaal geen idee van wie het heb gedaan. Maar dat was ook zo in dit geval. Zei iemand, ja, ik wil graag Believer van Imagine Dragons. En toen zei ik, ja, ik zeg, maar moet je naam erop bij? Nee, dat hoeft niet. Als het nummer maar gedraaid wordt. Dus als je luistert, grote onbekende, want ik heb een stapel liggen. Ik heb zoveel mensen gesproken vandaag, geen idee meer wie je was. We hebben Believer van Imagine Dragons gedraaid in ieder geval. Dus dat in ieder geval helder is. Ja, en toen kwam Jacques Deppe. En die vroeg ook iets aan. En die zegt, ja, dat nummer moet je draaien. Ik zei, nou joh, gooi hem in de box. En toen sprak ik hem buiten. En toen zei hij, dat nummer moet je draaien. En dat nummer moet je draaien. Toen dacht ik, nou, als je me zo graag wil, Jacques Deppe, dan gaan we dat ook helemaal faciliteren. Maar dan meteen natuurlijk wel aan het begin van de uitzending. Dus, nou ja, jouw Bluest Blues gaan we zo meteen draaien. Dat is van Alvin Lee. En toen zei hij, ja, die ken je toch wel? Nou, ik heb net de dames van Country Time misschien gehoord. En dan zeg ik, ja, natuurlijk, die ken ik wel al sinds de jaren 90. Maar ik heb totaal geen idee, natuurlijk, weet ik veel. Dus ik kan muzikaal hier en daar nog wat worden opgevoed. Dus iedereen die daaraan heeft bijgedragen, hartelijk dank daarvoor. Want het is vandaag wel weer een beetje gelukt. Potsie die kenosio's. En wat was het gezellig in het Thijshuis. En verbindend en ruim. En nou, ik heb allemaal mooie woorden voorbij zien komen. Zoals Cindy had nog een paar mooie echte treffers. Kleurrijk. Mooi. Goed, lang genoeg gebabbeld. We gaan dus naar de lange playlist. Wat hebben we nog meer zo meteen? Ik heb nog Ruggengraat van Tijnpol. Zon zien zakken in de zee van Jurrepol. Nou, dat is dus afdeling Mark Pol familie. Is dat zijn zonen, die hebben ook wat ingebracht. Nou, die zitten ook aan het begin van de uitzending hoor. Want ja, als je die overslaat, heb ik straks de burgemeester in mijn nek. Dat wil natuurlijk niemand. Dus nou, lang genoeg gesproken en gedaan. Gaan wij gewoon even kijken of het systeem werkt. Is altijd spannend hier. Fijn dat je luistert. 2 uur lang trouwens hoor. Gewoon. Ik ga gewoon door, want het hele Thijshuis loopt leeg. Ga gewoon door. Ik babbel gewoon die 2 uur volledig aan elkaar vast. Maar eerst dus Jacques Deppe, want hij vroeg aan de Bluest Blues van Alvin Lee.

Nou, soms moet je gewoon met je fikken, met je mond, met je taal, met van alles afblijven van zo'n ontzettende mooie gitaarsolo. Jacques, ik ben om. Je hebt me overtuigd. Wat een fantastische muziek is dit. Ik heb nog heel veel te ontdekken, heb ik al meteen ontdekt. Ja, en zo ook met het volgende nummer. Want de mannen van Pol waren er. En Tijn die zegt, wil je graag ruggengraat draaien? Nou hoop ik dat ik de goede draai. Want deze ruggengraat uit 2025 van de firma Nachtdienst. Dus ik hoop inderdaad, beste Tijn, dat ik jouw nummer echt goed draai. En zo niet, dan laat het dan maar gewoon weten. En daarna doen we Zon zien zakken in de zee. En die is dan weer van Jurre. Daar komt-ie.

En zo is het. En soms hebben de nummer nog wel meer betekenis dan dat je normaal zou hebben, inderdaad. Marian Koger, leef inderdaad. Alsof het je laatste dag is. Want maak er iedere dag gewoon maar iets ongelooflijk moois van. Maar ja, ze waren vandaag eventjes in de studio, in onze nieuwe studio in het Thijshuis. En toen hadden ze nog een nummer. Ze zeiden van, als je die ook nog even wil draaien, dan maak je onze dag helemaal goed. En dat is het nummer Texel. En Gunter Beach heeft het nummer ooit opgenomen. 4 seizoenen in 1 liedje geprobeerd te proppen over Texel. En eigenlijk waren die 4 seizoenen vandaag hier in het Thijshuis aanwezig. Dus Marian en Ari, voor jullie speciaal op deze Zaagmans editie op de zaterdagavond doen we gewoon ook nog eventjes Texel van Gone to the Beach.

Newcastle, we're going to the beach, dames en heren. En er was vanmiddag was er een meneer en die zei, ik ga even snel wat opschrijven. Alleen zij mag het niet zien. Nou, en hoe die meneer voor de rest heet, dat is geheel onduidelijk. Maar het is wel een nummer van Gordon Haskell. En dat is speciaal voor zijn vrouw, How Wonderful You Are.

prachtig, prachtig, prachtig nummer is dat toch van deze Gordon Haskell. Ja, en zo komen de hele dag dus gewoon de meest prachtige nummers komen dan gewoon voorbij. En worden aangevraagd. En ik ga u nu al beloven, ik zit al bijna weer richting 7 uur. En van 7 tot 8 gaan we ook nog maar door. Die stapel die is zo eindeloos. Dat gaat natuurlijk never nooit worden vandaag, wist ik veel. Ik denk, voorzien wat. Hè? Nou, trouwens, het was niet helemaal mijn idee. Het was Mike Jagger, die u van 12 tot 2 heeft kunnen horen. Die zei, we moeten eigenlijk zo'n doos neerzetten. Ik heb mensen verzoeknummers ingooien. Nou, ik denk, daar ga niks allemaal draaien. Nou, alles wat dus vanavond niet lukt, ga ik nu al beloven. Aankomende woensdag is er een Zaagman Show. En dan doen we dat gewoon dunnetjes over. Maar eerst een nummer van Cindy en Anneke. Die zeiden van, joh, we hebben een niet-country nummer voor jou. Dan moet je die maar eens even gaan luisteren.

zijn altijd die nummers waarvan je denkt, ik kan nog wel een tijdje doordenken. Nee, het is gewoon lekker. Je zit gewoon, zit ook zo wat half niet op te letten. Je gaat op een gegeven moment helemaal mee in die reggae muziek. Het is toch een heerlijkheid. We hadden vanmorgen bij, of tenminste vanmiddag was dat, bij Mike Jagger in zijn lunchmomentje tussen 12 en 2. Hadden we op een gegeven moment de Dobbelsteen en Mila Moski was daar. En die was er met de vader. En de vader heeft ook een gaaf nummer aangevraagd. Die gaan we even wat laten draaien. Maar zij had een nummer en ze zegt, ik wil Baila Baila. Nou, dus ik mocht mee met de Dobbelsteen. Maar ja, dan moest het kind wel 6 gooien. En er waren getuigen. Vader ook. Het staat allemaal op camera. Het is absoluut bewezen. Zij gooide in 1 keer 6. En toen gingen we dus speciaal voor haar die Baila Baila La draaien uit 2025 van Kinderen voor Kinderen. Sterker nog, Mila, ik weet niet of je luistert. We doen hem gewoon nog een keertje.

En je kan bijna alleen maar van Zoegero, maar Kinderen van Kinderen die hebben er ook een mooie versie van gemaakt. Mila, dankjewel voor deze bijdrage. Ja, waarom niet? En toen kwam Nora Keizer.

Ja, Norgijzen. Ze begon al te zingen. Maar een lekker nummer hoor. Huisfeestje. Roxy Dekker. En de bankzitters. En toen kwam deze. Dat heb jij gedaan. Aangevraagd door Olivia.

0: grote ogen.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. Het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Met meneer Zaagmans op weg naar het weekend. Dit is de Zaagmans Show op Radio Texel.
6: Great song. Ja, het zit er al een eind in het weekend. En ik ga nog één keer. Afgelopen woensdag heb ik onze Robert de Jong in het zonnetje gezet. Want wij konden gedurende maanden verblijven in een pand dat hij ons aanbood. Ik zei van, joh, zolang het Thijshuis nog niet klaar is, mogen we daar verblijven. Nou, het Thijshuis is wel klaar. Wij zitten hier nu. En toen heb ik allemaal nummers gevraagd aan vrienden, aan familie, aan bekenden. En die zeiden, weet je wat ik hier zeker moet draaien? En voor mij was dat zijn vrouw die het zei. Hotel California. Dus vandaar de live versie van de Eagles voor Robert de Jong.

speciale Hotel California live versie. Ja, en dat was een hele lange. Nou, inderdaad. En toen kwam het verzoekje. John Denver, This Old Guitar.

En zo krijg je de meest mooie nummers even voorbij. Dat is soms ook een trip down to memory lane, heet dat geloof ik. Dat je gewoon terug de tijd in gaat. Ik denk, ja, jaren 70 of zo. Misschien nog wel eerder zelfs. Dat was dus John Denver. En Olivia, ik weet niet of je nog steeds luistert. Maar je hebt zo'n mooi nummer. Mo, dat heb jij gedaan. En die had je gevraagd, aangevraagd. Dus nou, dan gaan wij hem natuurlijk draaien. En dat was vlak voor het nieuws. En ik denk dat Mo, denk ik, nou, misschien was 6-7 zinnen verder. Toen werd het nieuws al ingestart. Dus wat we dan gewoon doen, dat doen we dan namelijk bij Radio Tessel. Als wij zeggen dat we hem draaien, dan draaien we hem ook van voor naar achteren. Dus de volledige 3 minuut 22. Dus dat gaan we dus gewoon nu doen. Dan weet je alvast dat jouw nummer, wat jij hebt aangevraagd, gewoon gedraaid wordt.

0: Vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Wat een pracht was dit, zeg. Daar word je toch even stil van. We gaan nu eens even kijken of Sarah Larsson ook nog in de house is. Want Indy die vroeg Midnight Sun aan. En ik had nog een ander iemand. Even kijken wie was dat. Dat was Meis. En Meis zei, ik wil wel Lush Live van Sarah Larsson. Dus we hebben een dubbel hit. En dat komt uit de wereld van Paal 13. Die mannen doen ook al 80 jaar hun programma. Hier op Radio Texel. Op de Waddenomroep Radio Texel. En dus we doen gewoon een dubbel hit.
2: Dubbel hit. Dubbel hit.
1: Ja, en dan gaat het natuurlijk weer van alles gaat er mis natuurlijk. Dus maakt helemaal niet uit. Beginnen we gewoon met Lush Live.

0: Dubbel hit. Dubbel hit.
1: Ja, en dan nu gewoon Midnight Sun.
2: Uit 2025. Sarah Larson. Aangevraagd door Indie. Nou, daar komt hij hoor, Indie.

0: Blokje Midnight Sun, nee, blokje Sarah Larsson. Ik ben helemaal geslaagd, het lukt allemaal van geen kant. Maakt niet uit. Zaagmans show, ja, hoe zat dat ook alweer?
1: We zien wat vandaag het is. Vandaag.
2: Dinsdag wat anders.
1: Ja, precies. Dus morgen komt Zaagmans langs.
2: Zaagmans?
1: Zaagmans, om de week op te delen. Ze snapt hem niet meer.

Ja. Ik weet niet of die leerling luistert hoor. Maar die zei, oh, ga je radio maken? Dan moet je België van het goede doel draaien. Ik zit hier te bedenken, wie was dat eigenlijk? Of zit ik in Ozio's? Oorsprongweg. Daar zit ik ergens te zoeken in mijn hoofd. Voor mij woont hij daar. De jongen van Bonnen. Ja, goed. Kerel, als je luistert, dit is jouw België. Van 1982, een goede doel. En zometeen pijnstiller van Suzanne en Freek.

Domilou aangevraagd. Pijnstiller van Suzanne en Freek. En Dennis Mosk die zei, als jij 3-Day Road kan vinden van Birth of Joy, dan is mijn hele avond goed. Dus ja, ik weet niet hoeveel luistert Dennis, maar dit wordt hem.

Nou, natuurlijk wel een lekker nummer hoor. De volgende is wel een bijzondere trouwens. Die gaan we nu luisteren. Komt ie hoor. 1974. De man die altijd in een bar in Los Angeles lekker aan het pianeren was en op een gegeven moment ontdekt werd. Dat is niemand minder dan Billy Joel. En vanmiddag zei Connie Bakker dat ik voor Peter Huisman, ik moest er wel bij zeggen Peter Huisman, dit nummer wilde draaien. Nou Connie, wij doen dat natuurlijk gewoon op Radio Tesla. The Piano Man, Billy Joel.

Connie Bakker. Piano Man. Wat een heerlijkheid. Nou, dames en heren, we komen aan het einde van de uitzending. Zeg, ja, het is toch pas 7:50. Nou ja, dat is prima. Maar we zijn hier al sinds 11 uur vanmorgen. En ik had Indy, Delia en Nijs. Ik kan het niet goed lezen, meiden. Sorry. Jullie hadden Cat's Eye van Animal. Die gaan we draaien. Ik had Aniek die zei, wil je Pretty Please van Dua Lipa draaien? En toen dacht ik, weet je, dan sluit ik zelf af gewoon met mijn favorietje. En dat is de Dire Straits. Is jouw nummer de afgelopen 2 uur niet gedraaid? Dan bied ik niet mijn excuses aan. Maar dan zeg ik gewoon, het past er niet. Maar ik heb alle briefjes. Die zitten in mijn rechterkontzak. Die gaan mee naar Oosterend. En aankomende woensdag is er weer een Saagman Show.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: schopt je voetjes van de vloer. Want je hoort nu op Radio Texel. The Dance Night. The Dance Night.
1: Dit is Radio Texels. Dance Night. Dance Night. Dit is Radio Texels. Dance Night. Dance Night.

0: groetjes van de vloer. Want je hoort nu op Radio Texel. Dance Night. Dance Night.
1: Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er toen vandoor. De politie hield aan het eind van de middag een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathon schaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan-Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef al die jaren liggen in een vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer, aan de kust is het bewolkt. Daar kan ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 aan het eind van de middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. De pest dook in de middeleeuwen op en er vielen miljoenen doden toen bij een pandemie. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van pest in Madagaskar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt het Nederlands elftal tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit is Utopia. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. De lekkerste lounge en chill-out hits op Radio Texel. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl. Blijf lekker luisteren.

Dit is Utopia, de lekkerste lounge- en chill-out hits op Radio Texel. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. 106.1 en via onze website internetstream. Blijf lekker luisteren. Dit is Utopia.

0: Dit is Utopia.
1: De lekkerste lounge- en chill-out hits op Radio Texel 106.1 en via onze website internetstream. Blijf lekker luisteren. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl.

Dit is Utopia. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. De lekkerste lounge en chill-out hits op Radio Texel. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl. Blijf lekker luisteren.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
1: En Radio Texel.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Rots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Rudolf Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. En ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e. Jan-Rudolf Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel. Non-stop.